Nu het kabinet de financiering voor scholen anders wil gaan regelen, dreigen honderden kleine scholen in de Randstad hun deuren te moeten sluiten. Ouderorganisaties trekken volgens de Telegraaf daarover aan de bel. Volgens het kabinet moet het er juist voor zorgen dat scholen op het platteland toekomstbestendiger worden. Bij een zwaar ongeluk in de buurt van het Groningse plaatsje Sint-Annen zijn zeker 3 mensen zwaar gewond geraakt. Volgens de Telegraaf zat een bestuurder 40 minuten bekneld voordat de brandweer diegene kon bevrijden. De politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. Suriname heeft Interpol gevraagd om mee te zoeken naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Leisner verdween een maand geleden in Suriname. In een moeras werd alleen zijn auto gevonden. De instanties gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. En CNN noemt het een onwettelijke aanval op fundamentele grondrechten als Trump de zender daadwerkelijk niet meer toelaat tot het Witte Huis. Trump is niet blij met media die niet positief over hem berichten en is van plan CNN en sites als Politico te weren. Inhoudelijke argumenten gaf hij niet. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

Op de A2 bij Maastricht is iemand aangereden die kort daarvoor een auto in brand zou hebben gestoken. De autobrand was op een naastgelegen weg en getuigen zagen drie mannen wegrennen. Een van hen werd daarna aangereden bij het oversteken van de A2. Hij was wel aanspreekbaar. De twee anderen zijn nog zoek. De prijs van diesel bereikt een nieuw record in ons land. Volgens United Consumers ligt hij vandaag op €2,82. In Duitsland gaan de prijzen voor brandstof juist omlaag met 17 cent. Ook denken ze daar over een maximumprijs voor benzine en diesel. Zo willen ze ervoor komen dat oliebedrijven grote winsten maken. Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan er militaire basis aanleggen. Ook de Deense premier spreekt van een afspraak en zegt dat die ten goede komt aan Groenland. En Den Haag maakt zich klaar voor verschillende demonstraties in de stad vandaag, maar hoopt dat die ook vredig blijven. Wie hierheen komt om rotzooi te trappen, kan beter thuis blijven, zeggen lokale politici. Onder andere de rechtse actiegroep Wij zijn het Volk en een tegendemonstratie staan op de agenda. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat regen en af en toe ook wat zon. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

0: Je zingt ze allemaal mee.
1: De grootste hits aller tijden.
0: De Nacht van 10.
1: Radio 10.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: aller tijden.
1: Je zingt ze
0: allemaal mee.
2: Radio 10. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 5 uur.
1: Steeds meer mensen in ons land maken zich zorgen over hun geldzaken. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland. De meesten zeggen nog wel wat te kunnen beknibbelen als het echt moet. Maar er zijn ook mensen bij wie dat niet meer gaat. 3 op de 10 ondervraagden zegt niet nog verder te kunnen bezuinigen. Een man die vannacht in Maastricht mogelijk een auto in brand heeft gestoken is kort daarna aangereden op de nabijgelegen A2. Getuigen zagen 3 mannen wegrennen na de autobrand en kort daarna werd de man geschept. Hij was nog wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn nog niet gepakt. De aangekondigde deal tussen Amerika en Denemarken over Groenland moet zorgen voor meer veiligheid in de regio. En dat is goed voor Europa en de NAVO, dat zegt de Deense premier. President Trump schrijft op zijn social media dat de Amerikanen de permanente controle over de veiligheid in Groenland gaan regelen en dat ze snel meer troepen sturen. En het vliegverkeer op de luchthaven van Luxemburg start weer op. Afgelopen avond waren er drones gespot in de buurt van het vliegveld, waarna vliegtuigen er niet meer mochten starten en landen. Het was vooral uit voorzorg. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.

0: 6 uur.
1: Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen 3 mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. 1 van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere 2 zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wilde het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de 2 elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak, of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Europa's beste coureurs zie je vandaag en morgen in actie tijdens de NASCAR Euroseries in Italië. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race en maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Vandaag om 3:30 en 5:00 live op Kijk.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Is echt serieus?
12: Wat een geld.
13: 50.000, pot verdikken me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
16: De vriendelijke specialist DA.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
18: De auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je...

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker!
3: Kippie!
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
10: Europa's beste coureur zie je vandaag en morgen in actie tijdens de NASCAR Euroseries in Italië. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race en maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Vandaag om 3:30 en 5:00 live op Kijk.
11: Ajax speelt op zaterdag 19 september thuis tegen Excelsior. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets €200, please.
6: Zei hij nou €200?
8: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack
10: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste

Lucardi.nl. Mis niks en sla je slag. Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon

0: Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Ja, dat je nu al wakker bent.
8: Oh, 7 uur.

0: 7 uur.
1: In ruim een vijfde van de gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Criminelen manipuleren de bewoners en zetten ze onder druk om de woning over te nemen. Dat heet koekoekswonen. Bolle Jos lijkt niet meer een belangrijke spil in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen willen minder vaak met hem samenwerken, schrijft het Parool. Ze vinden dat Bolle Jos de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten staat. Die onderscheppen ook steeds vaker grote drugstransporten van hem. In een woning in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. Een man van 32 is in het huis opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. De politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind.
2: Maar die wind is wel lekker warm. Ik heb hem net, ja, dat klinkt heel vies, maar ik liep naar buiten richting mijn auto. Ik dacht, het is een zachte wind. Het is warm. Goed, even naar het weer kijken. Het verkeer A27, daar per op zo'n Rotterdam bij het Vaanplein, daar 5 minuten stilstaan.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: De Beter Pick-a-Bully's.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
10: De vriendelijke specialist DA.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1.

0: wel, want ze noemt haar partner haar husband. Maar officieel zijn ze niet getrouwd. Adele, niet getrouwd, wel verloofd. Je hoort haar zo meteen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvan Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Jouw zaterdagochtend is gestart. Boodschappen doen, huis aan kant maken. Of gewoon rustig wakker worden met de thee en beschuit. Nou, welkom in de Weekend Ochtendshow. Met zometeen een plaats op de playlist die nog niet ingevuld is. Namelijk het wijsje uit jouw hoofd. Wat is nou een wijsje wat past bij jouw gevoel op dit moment? Laat het even weten via de app van Radio 10. Ga ik zo meteen mijn best doen om jouw wijsje te draaien. Ja, nou, waar ze sowieso vrolijk wakker worden deze ochtend, dat is in de vrouwenvleugel. Ik heb meegekregen het nieuws gisteravond. Bijna 300 vrouwelijke gedetineerden die mogen een hulpstuk aanschaffen om hun frustratie en seksueel wangedrag te verminderen. Ja, ik ga ervan stotteren. De proef die start binnenkort. Ze kunnen kiezen uit een Satisfier, staat hier, of een transparante dildo. Transparantie binnen het gevangeniswezen is altijd goed, denk ik. De proef die duurt een jaar en de directie hoopt op bevredigende resultaten, staat hier. Alright. De dames die zetten ze, ja, die zitten dus hun straf niet meer uit. Nee, dat doen ze liggend voortaan.

0: Toon van der Schot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een leuke dag vandaag voor jullie, hè?
1: Ja, we gaan lekker wandelen.
0: Ja, maar niet zomaar wandelen, hè?
1: Nee, de Damterdamloop gaan we wandelen.
0: Ja, dan loop je van...
1: We beginnen in Amsterdam op de Dam en we lopen naar Zaandam. Samen met mijn collega's Esther en Christine.
0: Kijk, wat gezellig zeg. En heb je een rugzakje?
1: Ja. Ja, klein rugtasje. Niet te veel mee.
0: Wat
1: we krijgen
0: erop?
1: Onderweg af en toe wel wat eten.
0: Ik weet, het is eigenlijk niet de bedoeling om dat te vragen aan de dame. Maar wat zit er in je rugtasje vandaag?
1: Een zonnebril. Ik hoop toch nog op een beetje zon.
0: Ja.
1: En nou, verder zo weinig mogelijk. Nog wat je pinpas. En,
0: oh ja.
1: Nou, dat is het wel.
0: En een beetje zonnecrème ook meenemen misschien. Een klein tubetje.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ja. Voor de zekerheid. Je weet niet, als je loopt, okay. Dan loopt je te branden. Is niks natuurlijk, toch?
1: Ja, zal ik doen.
0: Extra pleisters misschien. Nou goed, het komt vast wel goed. Hey Isabel, jij had een leuke dag voor de boeg. En jij kwam met een leuke plaat. Nou, kondig hem zelf maar aan. Hij draait al.
1: Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.
0: Veel succes vandaag, hè?
1: Dankjewel.

0: Met John Cicada, Just Another Day. Goedemorgen, fijn dat je ingetuned bent bij Radio 10. Zometeen een band die volgende week begint met hun theatertour. Sinds tijden gaan ze weer theater in, vind ik heel spannend. Wie het is, ga ik je zometeen vertellen. En ook natuurlijk, je lacht om 8:10. Heeft alles te maken met Basie en Aria.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt...

0: Goedemorgen, hier bij Radio 10, tussen 7:55. Het weer voor vandaag, het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten daar een beetje zon. Het wordt tussen de 19 en de 22 graden en er staat aardig wat wind. Maar, ik zei het al eerder, dat is een zachte wind. Er is toch een file gemeld, zie ik. De A29, Berg op Zoom, Rotterdam. Tussen Barendrecht en Rotterdam-Zuidplein, daar 5 minuten stilstaan. Snel door naar de headlines en die krijgen van Ronald Rimmelswaan. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Het kabinet wil de financiering van scholen anders gaan regelen en daardoor dreigen vooral kleine scholen in grote steden te gaan verdwijnen. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. En op de A2 bij Maastricht is een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg.

0: Rembrandt Theater weer in, hè, vanaf 25 september. De band Crash-Up hoorde je hier bij Radio 10 en Sweet Goodbyes.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, en dan dat grote nieuws van de afgelopen week. Het concert van Bassie en Adriaan. Een groot muziekconcert met alle liedjes van Bassie en Adriaan. Gaat plaatsvinden volgend jaar. 22 en 23 april. En het is nou stijf uitverkocht gewoon. Het is ongelooflijk, hè. Ja, hoeveel Bassie en Adriaan voor mensen betekent. Nou, Rein Padé, die weet er alles over.
2: Ik zag namelijk een interview met Bassie. Van Bassie en Adriaan. En die interviewer zei... Hey Bassie, wat jullie hebben gedaan met Bassie en Adriaan, dat is zo bizar geweest. Want een heel land, en niet alleen één land, generaties in dat land, verschillende generaties, zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Dat is toch het mooiste compliment dat je ooit kan krijgen. En toen zei Bassie, dat kan wel kloppen, maar het allermooiste compliment dat ik ooit in mijn leven heb gekregen, is dat er een Turkse jongeman naar mij toe kwam en die zei, Bassie, dankzij jou kan ik Nederlands. En ik ben zo benieuwd hoe die Turkse man klonk. Bassie! Waar allemaal mag is, ik had niet gedacht dat ik jou zou zien hier, Bassie! Bassie, dankzij jou kan ik Nederlands! Oh, ik word verdrietig! Mini. Hé, hey, dankzij jou! Oh, kan die auto echt die knipoog voor jullie? Hé, hey. Hey, ik droom van die auto. S'avonds kijk ik aan de binnenkant van mijn ogen. Ik droom van die auto, Bassie. Ja, kan die auto die knipoog echt? Zeg eerlijk. Hè? Vorige maand, mijn auto was gestolen. Ik bel politie. Ik zeg, het is de baron. Ik weet zeker, het is de baron. Ja, met de vlugge jaapie.
1: Je lacht om 7:50.
3: Radio 10.

dat is een beetje het probleem met control freaks. Die willen altijd alles weten. Ik ben ook zo'n control freak. Ik weet of jij dat hebt, dat je alles wil weten, want dat voel ik wel. Verrassingen kan ik niet zo goed tegen. Nou krijg ik net een mailtje van de directie. Komende maandag gaat er iets bekendgemaakt worden in de ochtendshow. Om 9:15. Iets wat er te winnen valt voor jou als Radio 10 luisteraar. Maar ja, ik snap het niet. Normaal gesproken krijgen wij gewoon een memo met dit gaan we weggeven. Maar nu wordt het een beetje achtergehouden. Spannend. Dus komende maandag om 9:15 in de ochtendshow bij Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten. Daar gaat het bekend. Het heeft te maken met een groot Nederlands artiest dat hier. Maandag meer info om 9:15. Mis dat niet. Cadeautje voor jou. Dit is Radio 10. Crowded House maakt je wakker. Don't dream it's over.

0: Dream It's Over bij Radio 10. Zometeen gaan we het spel spelen en daarbij maak je kans op officiële Radio 10 prijzen. Het spel, je zingt ze allemaal mee. Dat zo dadelijk.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei hij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak...

0: weer voor jaren klaar.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Radio 10, Wiekendolse Show, zometeen met Level 42 en ook Roxette komt eraan. En nu het nieuws van 7 uur, 8 uur alweer moet ik zeggen. Ronald Remmelswaan.
11: In ruim 50 gemeenten in Nederland gebruiken criminelen woningen van kwetsbare mensen voor drugshandel. Dat heeft Pointer uitgezocht. Ze zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Oudere organisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind.
10: Korte blik op de weg. Goed nieuws. Geen files.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
20: De vriendelijke specialist DA.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
0: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
25: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
26: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
27: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.

0: goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Ja, en met jou, goedemorgen. Zit je aan je ontbijt? Ben je op weg naar het voetbalveld? Of ga je winkelen? Of gewoon eventjes helemaal niks vandaag? Even lekker chillen. Maar is allemaal goed. Radio 10 is bij je. Vandaag is er wel veel aan de hand in Nederland bijvoorbeeld. Op de Ginkelse Heide bij Ede wordt operatie Market Garden herdacht. Daarbij waren de geallieerden, die 1944 poogden Nederland te bevrijden van de Duitsers. Dat wordt herdacht en dan komen de parachutes ook weer naar beneden, toch? Dat gaat weer plaatsvinden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. De Batavia, een reconstructie van het gelijknamige VOC-schip, maakt vandaag zijn laatste reis over het water. Dat gebeurt vanuit Lelystad. Het schip heeft daar meer dan 30 jaar aan de kade gelegen. Hoewel, ik kan me ook nog herinneren, ik was toen in Sydney, in Australië, tijdens de Olympische Spelen in Sydney, het jaar 2000 was dat. Dat was ook de Batavia, die lag daar naast het Holland Heinekenhuis, werd ik op. Kon je als een soort VIP, kon je daar even kijken, is leuk. Ed Sheeran in Amerika pakte in Philadelphia zijn stadiontour weer op door de VS na een tumultueuze week, mogen we wel zeggen. Ja, er was veel aan de hand, hè. De Amerikaanse rapper Macklemore die werd uit het voorprogramma geschrapt na pro-Palestijnse uitlatingen bij een eerder optreden. Dus dat gaat nu weer verder. Dat is wel fijn voor Ed Sheeran. En er is voetbal vandaag. ADO Den Haag tegen Cambuur om 16:30 vanmiddag. Sparta tegen Heerenveen om 17:15. En Ajax.

0: Goedemorgen, het is 9:10 en ik zie ze binnenkomen door alle appjes. Leuk dat je erin gecheckt bent deze ochtend. Ook Gerard meldt zich. Ik kreeg een audio-appje van Michael. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Stoet. Ai. Ben weer van de partij, jongen.
0: Gezellig.
1: Goedje Stoetje, fijne middag.
0: Ook een leuke foto van Dirk Doets. Zit aan de koffie al. Een soort cappuccino volgens mij, hartstikke goed. En Hemmo is ook bezig. Wat gaat hij doen?
2: Goedemorgen, Tilvan. Hier weer helemaal op de Heifelwagen, de vrachtwagen.
0: Ja.
2: We gaan weer naar Koudekerk.
0: Oeh.
2: Papier ophalen bij een vereniging.
0: Ja.
2: Zwemvereniging dus. Maar het is geen weer voor de zwemvereniging, maar goed.
0: Nee, het is geen weer voor de zwemvereniging. Nou, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat je ingecheckt bent bij Radio 10. Zometeen voor je, Malay en ook Barbara Streisand met de Barry Kip. En Guilty komt eraan, een van die mooie nummers die we ook uit de top 4000 hebben geplukt voor je. En we gaan het weggeven. Ben je er klaar voor? Zijn je stembanden een beetje warm?
3: Je zingt ze allemaal mee.
0: Want je hoort zo meteen een grote hit en die stopt ineens. En dan is eigenlijk de bedoeling dat je afzingt. Dan maak je kans op de officiële herfstparaplu van Radio 10. Maar ja, wil even afzingen. Luister goed, want dit is de opgave. Let op, hè. Is wel te doen, volgens mij. Let op. En dan kom jij. Hallo, dan kom jij. Wil je nog één keer? Nee, toch. Is toch makkelijk? Nog één keer. Goed luisteren. Bam, bam, bam. En dan kom jij. Ja, oh, je hoort hem al bijna, hè? Je hoort hem al bijna. Nou, wil je meespelen voor die officiële Radio 10 herfstparaplu? Hoef je maar één ding te doen. De app te hebben van Radio 10. Klik eventjes rechtsboven op de WhatsApp-functie. En zing hem daadwerkelijk af. Dus even op het microfoontje drukken, oké?

Ja, klinkt lekker in je badkamer, hè, deze platen. Ja, dacht ik ook. Barbra Streisand hoor je en Barry Gibb. En Guilty, zo dadelijk hier bij Radio 10. Muziek van Mike Oldfield, Sam Hunt. En we spelen een spel, je zingt allemaal mee. De opgave heb ik net laten horen. Mocht je later ingezuigd zijn, dit is de opgave. Goed luisteren. Zing het af. Let op. 1, 2, 3. En dan kom jij. Nou, geef het door via de app van Radio 10. Oké? Okay?

0: Dutch Business. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
1: Kippie!
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 300 jaar, 1700 zijn ze begonnen. Oh, lang geleden. Je bent bij Radio 10, goedemorgen. 3:30. Vandaag een prima dag, blijft droog. Op sommige plekken ook wat zon, vooral in het zuidoosten. Een beetje zon, het wordt tussen de 19 en de 22 graden. Staat wel wat wind, dus dan weet je dat. Snel door naar de headlines. Ronald Remmelswaan, die praat je bij. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hi.
2: In tientallen gemeenten zetten criminelen kwetsbare mensen onder druk om hun huis af te staan voor loesje zaken, zoals drugscriminaliteit. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Amerika krijgt de controle over de veiligheid van Groenland. Dat hebben ze met Denemarken afgesproken, waar Groenland van is. Volgens de Deense premier zorgt het akkoord voor meer veiligheid in de regio. En het schip de Batavia is vertrokken vanuit Lelystad naar Amsterdam. Daar wordt de replica van het VOC-schip onder handen genomen, zodat het langer goed blijft. De reis duurt zo'n 6 uur.

0: Sam Hunt en Take Your Time. Ja, daar is zo'n mooi gezicht over, toch? Over tijd nemen. Wie wacht op de perfecte tijd, mist de mooiste momenten. Oh, diepzinnig is dat,
1: hè? Je ziet ze allemaal mee.
0: Zo, goedemorgen Astrid.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt eindelijk een keertje vrij, geloof ik, hè? Je bent eindelijk een keertje weer rust in de tint.
2: Ja, helemaal rust. Man weg, kinderen weg. Heerlijk.
0: Ja, en hoe ziet dan zo'n uitrustdag eruit voor jou? Ga je dan met van die komkommers op je ogen liggen?
2: Nee, ik heb voor het eerst ook uitgeslapen tot 7:15. Nou, dat is voor mij ook al heel, ook heel wat. En nu zat ik lekker aan een bakje koffie. En toen hoorde ik Dreamer. Ik denk, nou, dan ga ik even inzingen. Maar ik ken de tekst eigenlijk helemaal niet.
0: Nou ja, het gaat om het eerste stukje. Dus we gaan het even checken zo meteen. Wat doe je normaal gesproken voor werk trouwens, dat je zo druk bent?
2: Ik ben yoga-docent, ik ben medisch pedicure en soms heb ik cateringopdrachten. Dus ik ben wel een beetje drukker, zeg maar.
0: Maar bij de yoga kun je een beetje uitslapen, toch? Of niet?
2: Zo is dat, ja.
0: Nee, dat is heftig. Dat is zwaar, hè? Dat is heel zwaar.
2: Ja.
0: Hey, we gaan het spelen, het spel. Je zingt allemaal mee bij Radio 10. Een liedje afzingen. Het gaat om het eerste stukje, dus ik zou zeggen, doe je best. Komt-ie aan. Hallo?
2: You're nothing but a dreamer. Can you put your hands on your
0: head? Oh no. Ja, dat was wel goed hoor. Ja, ik liet hem iets te ver doorlopen zelfs. Dus dat was een beetje mijn schuld. Astrid, goed gedaan.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, je krijgt de officiële paraplu van Radio 10. Is leuk, hè?
2: Geweldig.
0: Ja, en je was niet. Je bent wel de enige die echt in de uitzending kwam qua winnaar. Maar er waren heel veel mensen die deden mee. Luister even mee.
3: Dreamer.
4: Nothing but a dreamer.
3: Dreamer.
4: Hey, dreamer.
2: Supertramp.
0: Nee, dat is niet goed. Je moet wel zingen natuurlijk. Stefan zit ook mee.
3: Dreamer.
0: Nou.
4: Dreamer.
0: Ze kunnen nog een tijdje doorgaan. Maar Astrid, jij hebt gewonnen hoor. Gefeliciteerd, hè?
2: Dankjewel.
0: En een hele fijne zaterdag. Fijn dat je bij ons bent deze ochtend.

op bij Radio 10. Ik ben nog even de spullen aan het opruimen van gisteravond. Het was natuurlijk de borrel hier bij Gijs Staverman. Met een BN'er te gast. Trouwens, komende week weer een BN'er te gast bij Gijs op vrijdag. Namelijk Twan Huis, die komt langs. Vanaf 4 uur. Maar goed, dat was vrijdag. Hè. Eerst even lekker je weekend. Met Radio 10 natuurlijk.

0: voor je. Agda de Munnik en ook een hele fijne. Welke? Ja, van Toto. Maar ja, welke, dat ga ik je zo meteen vertellen.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Van school is

0: neer.
1: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
13: Zometeen de zanger die ook de kok gaat spelen met COCK als acteur. Wie het is, ga ik je zo vertellen. Nu het nieuws van 9 uur. Ronald Hilberswaan praat je bij.
14: Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt 1 uur of 6. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628 en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: De Beter Pick-a-Bellies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja?
21: Echt serieus?
22: 7777.
23: Oh, wat een geld!
24: 50.000, potverdikke me.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
28: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
29: Kom maar verder.
28: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
29: Hij is weer klaar.
28: QuickFit en weer verder.
30: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
31: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
32: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
33: Mooi van Ethos.
34: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
35: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

CD van jou, CD van mij. Ik was heugelijk verrast toen ik hoorde dat deze man, deze Thomas Agda, Baantje gaat spelen. Ja. In 2027 komt een nieuwe serie van Baantje op tv. Ik weet niet of dat op een betaalde zender is, maar in ieder geval, het komt terug. En Thomas Agda gaat daar in spelen. Dat is toch grappig, hè? Ja, dat zijn mooie dingen. Goed, goedemorgen, welkom. Het is 13 over 9. Je bent bij Radio 10. Het station met de grootste knallers aller tijden. Hoef je niks voor te doen, hè? En ik heb zo meteen Chicago voor je. Ook Bob Marley. Bob Marihuana Marley, mag je zeggen. Die hoor je zo meteen. Dat is toch wel opvallend nieuws. De KLM doet onderzoek naar een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao, waarbij een powerbank in brand vloog aan boord. En de brand zou veroorzaakt zijn.

oud-directeur Camiel Eurlings. Nou ja, zeg, hij zou in de business class zijn powerbank aan het opladen zijn geweest. En toen is misgegaan. Dat is wat, hè? Dus, als directeur maak je dan een voorschrift, want je mag niet laptops en zo gebruiken. Veroorzaak je brand. Goed. Nederlanders moeten voor 8 dagen eten op voorraad hebben. Dat blijkt uit onderzoek. Eerst werd geadviseerd om een voorraad te hebben, een noodvoorraad van 3 dagen. Om 3 dagen te overbruggen. Maar 8 dagen schijnt dus beter te zijn, blijkt uit onderzoek. Ja, ik weet, ik heb voor 10 dagen mergpijpjes in huis. Mag

0: Pink Ribbon. En Rien is mijn man, brengt ons erheen. Nou, hartstikke goed. Veel succes daar. Prachtig dat jullie dat gaan doen. Hè?
1: En dan nu, 3 dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, Diana Armstrong uit de VS liet haar nagels op beide handen jarenlang groeien. En dat record kwam op 13,06 meter lang uit. Gadverdamme. Hoe doe je dan op het toilet? Hoe doe je dat dan? Dat is lastig. En dan een andere man, Ted Hastings uit Canada. Die trok in 2019 maar liefst 260 t-shirts over elkaar. Het was een record. Aan het einde van de verkleedpartij zag je eruit of hij eigen bankstel had ingeslikt. Zo groot. 260 t-shirts over elkaar. En de vrouw die je nu gaat horen, die was ooit Playboy Bunny. Voordat ze wereldberoemd werd, werkte ze eind jaren 60 als serveerster in de Playboy Club in New York. Ik heb het over Debbie Harry, de zangeres van Blondie inderdaad. Dit is Denise bij Radio 10.

0: 10, hè?
1: Oh, wat een zinder.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient.

0: deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Sylvans Toet. Ja, met hier en daar toch nog een buitje hoor ik net via de app van Radio 10. Nou, heel veel sterkte. Ik heb Rick Astley voor je.

met wat suiker en een klein beetje melk. Dat weet ik toevallig, want ik stond ooit een keer achter hem in een studio. En daar stond deze achter mij, Lionel Richie. En ik zei, oh, Mr. Richie, you go for. You got fur. Hij zei, no, it's okay. Maar toen heb ik wel gezien, twee zoetjes, of twee suiker en een klein...

0: uitgebidden klaar voor?
1: Ja. Zometeen weer een nieuwe editie van het pagina's dikke Erik's Top 40 hitdossier. Nou, gevuld weer met hits en herinneringen van jullie, de Radio 10 luisteraars. En we hebben nog meer dan genoeg pagina's onbeschreven. Dus spreek jouw hit met die herinnering erbij. Nu was het in via de app van Radio 10. En wie weet besteed ik er straks aandacht aan. Stem dan ook even meteen op de hit battle, want we gaan zo een half uurtje lang terug naar 1981.

0: van de Stones.
1: Oh, lastig.
0: Start Me Up is optie B. Welke hit heeft jouw voorkeur? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
1: En zijn warme stem hoor je zo meteen 2 uur lang hier bij Radio 10. Erik de Zwart met Erik Sofie de Gitoché. En daarna Robert en Kim met de weekendmiddagshow. Fijne zaterdag. Morgen om 7 uur spreek je hier. Hier zijn de Simple Minds. You turn me on. Of Simple Minds, mag je ook zeggen.

0: nemen die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf. Komt er dat het kabinet gaat kijken hoe het geld onder scholen beter verdeeld kan worden. Het geld moet vooral naar scholen op het platteland om die overeind te houden. Wanneer het allemaal gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Criminelen zetten kwetsbare mensen in een sociale huurwoning onder druk om hun huis te kunnen gebruiken voor drugshandel. Volgens het radioprogramma Pointer hebben ruim 50 gemeenten daarmee te maken. Ze zijn bang dat het fenomeen vaker gaat voorkomen, omdat steeds meer kwetsbare mensen in sociale huurwoningen zitten. Dieseltanken is nog nooit zo duur geweest. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. Komt allemaal door schaarste. Diesel uit Rusland mag de EU niet meer in. En de toevoer uit het Midden-Oosten is verstoord door de oorlog in Iran. En na 40 jaar is het schip de Batavia vertrokken uit Lelystad en onderweg naar Amsterdam. De replica van het VOC-schip wordt daar gerenoveerd en krijgt een stalen constructie, zodat die steviger wordt. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 in Lelystad gebouwd. Het was een leer- en werkgelegenheidsproject. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. Staat wel een aardige wind.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
6: Zei jij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel.

0: aanbiedingen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Goedemorgen. De werkweek die zit er voor velen weer op. En het weekend is van wal, zoals de schippers zeggen. Dat betekent dus alle hens aan dek. En de hoogste tijd weer voor Erik's Top 40 Hit Dossier. We dompelen ons tot 12 uur weer onder in herinneringen die ons weer even terugbrengen in de tijd aan de hand van de hits uit de enige echte, de Nederlandse Top 40. Zit je nou te luisteren en wil je iets horen uit de afgelopen 61 jaar hitgeschiedenis? Spreek dan de hit met herinnering even in via de app van Radio 10. Of ga naar radio10.nl/Erik en wie weet draai ik het straks. Dit half uur beginnen we met 1981. Je hoort muziek van de Pretenders na de winnaar uit de hitbattle. En dat is deze van de Stones.
1: Top

0: Zo'n ideale plaat aan het einde van een mooie avond. Bijvoorbeeld in het café van mijn broer. Ik draaide deze altijd als laatste. I Go To Sleep, The Pretenders. Het weekend van vier. En als je nu nog ligt te snoezen, dan zou ik zeggen, hup, stap met je goede been uit bed, want de dag is al lang en breed begonnen. En neem bijvoorbeeld aan Frans. Hij is al fris en fruitig deze zaterdagochtend en deelde zijn herinnering via de app van Radio 10.
1: Hoi, ik spreek met Frans uit Os. Ik kan me nog goed herinneren de eerste keer dat ik naar een café ging en dus Ladder Zat er weer uitkwam. En het nummer wat mij daar het meest van bijstaat is Maquila Idea van Pino D'Angelo. Zou je die willen draaien? Bedankt, Erik.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato

zong in deze hit Vienna in Erik's Top 40 in dossier op Radio 10. Het is de plek waar we tot 12 uur geen grenzen, tijdzones of chronologische volgordes kennen. Alleen maar hits, herinneringen en gedrukte exemplaren die onze weg wijzen door het muzikale verleden. We gaan even deze week terug dus naar 1981. En ik kijk even naar de top 5 van 19 september 1981. Shaken Stevens met zijn Green Doors tegen een superstip van 10 naar 5. In de vierde week top 40. Zes weken stond BZN genoteerd met The Old Callahan Live. En ze stegen van 5 naar 4. Gezakt van 2 naar 3, Ottawa, Hands Up. Zeven weken in de top 40 nu. En van 7 naar nummer 2 omhoog, Why Tell Me Why, Anita Meijer. Vier weken stond zij in de lijst en zes weken nu in de top 40. En blijven staan op de eerste plaats, For Your Eyes Only van Sheena Easton. We gaan de plaat draaien van de dame die hard op weg was naar de top van de hitlijst, Anita Meijer. Ze scoorde in de jaren 70 een reeks bescheiden succesjes. Maar begin jaren 80 was er ineens deze knoepert van een hit, Why Tell Me Why. Komen liefst zes weken op nummer 1 te staan. Maar deze week terug in de tijd vonden we hem nog op superstip met een superstip op nummer 2. Het nummer werd geschreven onder andere door Piet Sauer. Die werd afgelopen maandagavond nog geëerd in Beeld en Geluid hier in Hilversum. Met een oeuvre award voor het feit dat hij nu als componist hangt op de Wall of Fame van composers. Ja, hoe mooi is dat? Het was een bijzondere avond trouwens met heel bijzondere schrijvers allemaal. Maar nu dus een van de successen waar Piet mede verantwoordelijk voor is. Why Tell Me Why, Anita Meijer op nummer 2.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: 18+, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 18.000.
12: Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: Erik de Zwart. Je hoort de hits en de herinneringen uit 1995. Zometeen.

0: De tijd was aangebroken voor de happy hardcore. In 1995 wist La Bouche in de stuiptrekkingen van de Eurodance, sorry, de bespreking, nog een plekje in de hitlijsten bracht. Machtige met deze Be My Lover. Erik Stopwinnig in dossier hier op Radio 10, waar ik nu het podium geef aan radiotiener Frederik. Radiotiener en sloopkogel Frederik, moet ik zeggen.
1: Ik heb hele goede herinneringen aan ademnood tijdens het slopen van de keuken van een vriend van me bij hem thuis. Hadden wij ademnood op repeat gezet. Dus dat hebben we eigenlijk de hele dag gehoord. Tot treurenslang. Maar we vonden het gewoon een leuk liedje op dat moment. We hebben daar gewoon super van genoten. En heeft ons gewoon goede drive gegeven om die keuken

van Linda, Roos en Jessica naar de Gangsters Paradise van Coolio. Hij gebruikte in 1995 voor zijn wereldhit de muzikale fundering van Stevie Wonder's Pastime Paradise van Songs in the Key of Life. Eind oktober is hij in Nederland, hè? Stevie Wonder. Dat leverde hem ook een plek op in de top 40 en andere hits die we weg wisten te vinden. Nou, de enige echte top 40 van deze week, 23 september 1995. Neem ik even met je door. Waterfalls van TLC bleef staan op de vijfde plaats. En die stonden 7 weken in de top 40. 3 weken pas voor Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak bleef staan op 4. En blijven staan op nummer 3. You've Got a Friend van René Vroeger en al zijn vrienden. 3 weken in de top 40. 9 weken inmiddels in de lijst. En gezakt van 1 naar nummer 2. Het is een nacht. Levensecht van Guus Meeuwis en Van Gant. En de nieuwe nummer 1. Die ging in de tweede week top 40 van 9 naar de eerste plaats. Dat was Het Busje Komt Zo van Hulleboer. En het is dat ik mijn OV-chipkaart niet bij me heb, anders had ik Hulleboer natuurlijk even voor je gedraaid. Het wordt de

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
2: Aldi.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
16: De prijs.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter twee keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverde kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: De Beter Pikken Bunnies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.

Goedemorgen, de zinderende zaterdagochtend in het weekend van 10 tot 12 uur... gaan we weer terug naar onvergetelijke herinneringen van toen... aan de hand van de grootste top 40 hits aller tijden. Wat is nou jouw verhaal bij een plaat uit de hitgeschiedenis? Spreek het in via de app van Radio 10... of vertel het ons via radio10.nl/Erik. Dit half uur gaan we terug naar het jaar dat de bekende Playmobil speelgoedpoppetjes... voor het eerst werden gepresenteerd op de speelgoedbeurs in Nuremberg... en veroverden daarna snel de kinderkamers. En die speelgoedbeurs, daar worden ook altijd de nieuwe treintjes gepresenteerd... Dus ik ben er vaak geweest. Een aantal van de hits die de hitlijsten veroverden in die tijd hoor je nu. Wat dacht je van David Bowie? Je hoort hem.

0: als een audioberichtje via de app van Radio 10... of geschreven via radio10.nl/Erik. Nancy die nam de moeite om even een berichtje in te spreken. Tot ons.
1: Goedemorgen, Erik. Hier Nancy uit Helmond. Graag wil ik mijn herinneringen met jullie delen... van een groep waar ik al ruim 50 jaar fan van ben. De dames treden nog steeds op en ze waren gisteren in mijn woonplaats Helmond. Ook al zijn er wisselende dames in de groep geweest... er is er altijd nog eentje die begonnen is in 1967... Dat is Miss Valerie Holiday. Tijdens van hun optredens is altijd het bekende nummer wat ik eigenlijk nu graag wil horen. En dat is When Will I See You Again van de 3 Degrees. Dankjewel Erik, fijne uitzending.

Texas, om daar volgend weekend te spelen op zijn eigen festival, het Crossroads Guitar Festival. Dat is een evenement dat zorgt voor inkomsten van het Crossroads Centrum, dat de voormalig verslaafde muzikant 28 jaar geleden oprichtte om behandeling en voorlichting te bieden aan mensen met een verslaving aan drugs of alcohol en hun familie en naasten. Een schot in de roos dus van Mr. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. We kijken even naar de top 40 van 21 september 1974. I Shot the Sheriff, dat stond op nummer 5 en steeg 3 plaatsen in de vierde week top 40. Op nummer 4, en die stegen ook 3 plaatsen van 7, de Wall Street Shuffle 10cc stond de 6 weken in de lijst. 5 weken voor Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Gigi Lamoroso van Dalida bleef staan op de 2e plaats in de 8e week top 40. En ook 8 weken in de top 40 en nog steeds stevig op nummer 1, George McRae met Rock Your Baby. We draaien de nummer 4 deze week in de top 40. Wall

0: uit 1974 voor vandaag. Zometeen beschrijven we een nieuwe pagina in Erik's Top 40 Hit-dossier. Dankzij een binnengekomen herinnering. Maar wil je ondertussen jouw hit met verhaaltje ook delen? Dat kan natuurlijk via de gratis Radio 10-app en stuur het naar de studio. Pak ik ondertussen de herinnering van Maurice erbij aan Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire hoor je zometeen en ook Phil Collins.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1+1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.

0: Lidl.nl/business.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Dit half uur gaan we terug naar 1989 in het top 40 hitdossier met zometeen Madonna. Maar nu eerst Phil Collins.

0: Madonna. Het weekend van 10. Ja, een ethisch ster die nog lang niet verdwenen is uit de spotlight. Sterker nog, ze is weer helemaal terug. Haar album Confessions 2 verscheen deze zomer. En inmiddels is ze ook grote favoriet bij de MTV Video Music Awards. Met maar liefst 11 nominaties is ze dit jaar de meest genomineerde artiest. Nog voor Taylor Swift. En dat zullen de Swifties haar niet in dank afnemen. Cherish was dat in de Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. Voor de volgende hit gaan we naar de herinnering van Maurice.
1: Een hele goede morgen, Erik, met Maurice. Ik moet denken aan Jerry Lynn Lewis. Mijn buurman, dat is Boogie Woogie pianist. Hartstikke leuk, want als je dan op zaterdag en zondag veel thuis was en het was een beetje mooi weer en de ramen stonden open, hoorde je altijd de heerlijke Boogie Woogie klanken van de piano. Een van mijn favorieten was van Jerry Lynn Lewis. In 1989 kwam er een nieuwe versie uit van Great Balls of Fire. Toen te vinden in de top 40, dus het lijkt me leuk om die even erbij te pakken.

John Hiatt. John die schreef deze hit in een zware periode vol drank, drugs en een stuk gelopen huwelijk en ook nog het verlies van zijn platencontract. Het was eigenlijk het eerste nummer dat hij nuchter schreef en juist daardoor gaf het hem hoop en de kracht om weer in iets te geloven. Have a little faith in me. Vertrouwen moet je als artiest ook hebben in een goede hitverloop, want soms groeit een singeltje uit tot een absolute flop en soms tot de top. We nemen de tops van 23 september 1989 even met je door. Toen waren die mixplaatjes allemaal best wel een beetje populair. De dance classics, de mix die bijvoorbeeld zakte van 3 naar nummer 5 in de zesde week. Swing the Mood van Jive Bunny en de Master Miskus stond op 4 en die zakte 2 plaatsen. Maar Pump Up the Jam van Technotronic ging van 10 naar 3 omhoog in de derde week. 4 weken in de top 40 en gestegen naar 2 Lambada van Coma. Je hoort hem al. En op nummer 1 blijven staan in de vijfde week top 40 Lil Louis en French Kiss. Nou, we draaien die absolute zomerhit nog altijd sinds 1989, die we kennen van zwoele zomeravonden en druilerige zaterdagen. Het is het muzikale zonnetje op je radio en in huis. Kaoma en De La.

Robin Beck met de singleversie van de Coca-Cola-reclame op Radio 10. En dat maakt een einde aan onze muzikale reis langs de hits en herinneringen uit de afgelopen 61 jaar hitgeschiedenis. Is er nou wat dat uit een van die vele andere jaren dat jij zou willen horen? Spreek het dan in via de app van Radio 10 of laat het weten via radio10.nl/Erik.

0: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Deze week in de bonus. AHA rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De meer mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
4: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
6: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
10: Kippie.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
21: Goedemiddag, de weekendshow gaat beginnen zometeen met Wax. Na het nieuws, hier is Ronald Remmelswa.
22: Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind.
21: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim.
23: Ja, Max Verstappen rijdt niet vandaag, dus je kan zomaar als eerste thuis zijn. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 33 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 19 minuten. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maanderbroek, 29 minuten.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: kunnen hogere machten gaan aanroepen. Maar ik ben er bang voor. Lichter dan dit wordt het niet vandaag. Nee, dit is het gewoon. Coldplay!
1: Ik ben toch je zonnetje in huis.
2: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Kim, jij bent altijd mijn zonnetje in huis.
1: Gelukkig.
0: Leuk dat je er bent. Leuk dat je de zaterdagmiddag ook met ons doorbrengt. Het is zaterdag 19 september. We hebben een record gevestigd. Waar iedereen prima zonder zou kunnen, overigens.
1: Nou?
0: De dieselprijs. Die is vandaag gestegen naar €2,82 per liter.
1: Ja.
0: €1,95 staat iets lager, met de nadruk op iets. €2,71 per liter. En een flinke daling is nog niet in zicht.
1: Ik weet nog wel dat het 4 jaar geleden, dat ik echt dacht, jeetje, dat je echt ging zoeken, waar kan ik nog onder de €2 tanken?
0: Ja, nou, dan kan je nu heel lang zoeken.
1: Ja, nee, dat is, maar dat is bizar, maar dat is pas 4 jaar geleden. We gaan nu gewoon, gaan die 3 gaan ze aantikken.
0: Ja, en ik heb heel lang gewacht, heel lang uitgesteld, maar ik moet vandaag tanken. Dus ja, als je later vandaag iemand huilend aan de pomp ziet staan, een bemoedigend woordje wordt gewaardeerd. Hé, hey, we gaan weer eventjes een artiest of een nummer uit de top 4000 op een voetstuk zetten.
2: Vandaag.
0: Zaterdag 19 september.
2: In de top 4000. Hall of Fame.
0: En in dit geval is het een artiest. Zij heeft een link met vandaag, omdat het op de kop af 37 jaar geleden is. 19 september 1989. Dat zij, en ik noem haar in het verhaaltje eventjes. Dat is geen aanwijzing, maar zo noem ik haar in het verhaaltje. Ja. Het is 37 jaar geleden dat zij haar best verkochte album uitbracht. Er werden wereldwijd 12 miljoen exemplaren van verkocht. Bovendien schreef zij geschiedenis in Amerika, omdat er maar liefst 7 top 5 hits.

0: van dat ene album kwamen. Dat was nog nooit eerder gebeurd.
1: Dat is een hoop.
0: Dat is een hele hoop. Komt uit een muzikale familie, maar ze werd zelf als jong meisje vooral bekend als actrice. Ze speelde namelijk in bepaalde comedy-series. Ik noem eventjes Good Times en Different Strokes. En toen klonk ze als klein meisje zo.
2: Oh, Willis, come on, stop.
3: Oh, come on, Charlene, I just want a little kiss. Don't you like it?
2: But sure, that's why I want you to stop.
0: Ja. Heel Puriteins Amerika stond te applaudisseren, denk ik, voor de televisie.
1: Nou ja, ze geven wel goed de grens aan.
0: Zeker. Ja. Later ging zingen en dansen. En in 2004 was haar rechterborst de meest bekeken rechterborst ter wereld. Sterker nog, en dat vind ik een mooi feitje. Doordat iedereen die beelden wilde zien uit 2004... was haar rechterborst mede een inspiratiebron voor het oprichten van YouTube.
1: Serieus?
0: Dat is serieus waar. En vandaag dus, in 1989, bracht ze haar meest succesvolle album uit. De vraag is natuurlijk, wie is... Ik denk dat je het weet, hoor. En zo niet, laat het dan toch een gokje achter in de Radio 10-app. Je kan er een mooie Radio 10-topper mee winnen. Dus kom maar door, welke artiest zoeken wij? De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. Zometeen George Baker Selection na Total Touch.

0: Zou er iemand zijn die hier niet vrolijk van wordt? Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. George Baker Selection en The Little Green Bag. Ik krijg ook nog een appje van Anja, die zegt: goedemiddag. Ik hoorde net dat jullie het hadden over de benzineprijzen. Wij zijn op reis en hebben net getankt in Andorra. Hoeveel denk je dat dat scheelt?
1: Nou?
0: 1,10 euro per liter met Nederland.
1: Koop een taart en vier het, Anja.
0: Zij is een beetje bozig. Bozig.
1: Het is er niet normaal.
0: Fijne vakantie wel, Anja.
1: Ja,
0: fijne vakantie.
1: Ik hoop dat de zon schijnt.
0: Heel goed.
2: De top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, wij zoeken een artiest uit een muzikale familie die vandaag in 1989 haar meest succesvolle album uitbracht. In de VS leverde dat album maar liefst 7 top 5 hits op. En in 2004, dat was ook een aanwijzing, was haar rechterborst de meest bekeken rechterborst ter wereld. Komen de foute antwoorden binnen?
1: Kylie Minogue.
0: Paar keer genoemd.
1: Oh. Britney Spears, ook genoemd.
0: Mm-hmm.
1: En iemand die kamerhuur heet. Maar ik denk dat dat een tikfoutje was.
0: Lang leven autocorrect.
1: Ach ja.
0: Wij hebben Johnny aan de lijn. Goeiedag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, bij wie dacht jij, of bij welke aanwijzing dacht jij, dat moet deze artiest zijn?
3: Ja, dat is eigenlijk bij in 2004, is volgens mij bij de Super Bowl geweest.
0: Ja, tot die
1: dat wist je nog wel.
0: Tot die borst, hè?
3: Ja, maar volgens mij in de jaren 80 ook wel. Ik ben al wat ouder, ik ben van de jaren 60.
0: Kijk.
3: En volgens mij is dat Rhythm Nation of zo, in ieder geval in de jaren 90. Of Control, in ieder geval een van die...
0: Je zit heel goed. Maar welke naam zoeken wij dan?
3: Ja, dat kan niet anders zijn als Janet Jackson.
0: Janet Jackson is het goede antwoord. En dat album dat vandaag in 1989 werd uitgebracht, ja, je noemde het al, dat was inderdaad Rhythm Nation.
3: Ah, kijk, zie je
0: wel. Ja. Rhythm Nation 1814, dat is goed blijven hangen. We gaan een liedje van dat album draaien. Maar niet voordat ik jou heb gefeliciteerd met jouw topper.
3: Ja, nou, dankjewel. Helemaal
0: veel plezier ermee en een fijn weekend.
3: Fijne uitzending.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
15: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: Robert en Kim. Welkom op de zaterdagmiddag. Dit is de weekendshow met zometeen Cyril. Eerst Bryan Adams. Ja.

0: Wat een heerlijke zomer was het. De zomer van Cyril Stumbling In. Dit is de weekendshow. Het is zaterdag 19 september. Een mooie dag voor een huwelijk. En niet zomaar een huwelijk. Er wordt vanmiddag in Almere een dubbel huwelijk.
1: Een dubbel huwelijk?
0: Voltrokken, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik ga het je even kort uitleggen, want dit vond ik wel een bijzonder verhaal.
1: Ja.
0: Kim, dat is dus... Dat
1: niet ben ik, nee.
0: Nee. Een andere Kim, die gaat trouwen met Henk.
1: Ja.
0: En samen zijn Kim en Henk al jaren bevriend met Sander en Cynthia. En die gaan vanmiddag op hetzelfde tijdstip, op dezelfde locatie in Almere, door dezelfde trouwambtenaar in de echt worden verbonden.
1: Ja, wat leuk.
0: En als het goed zou zijn geweest, dan hadden wij Kim nu aan de lijn. Kunnen we nog één keer proberen haar te bellen?
1: We gaan het nog een keer proberen.
0: Ja, want zij zit als het goed is op dit moment in de trouwauto op weg naar de foto's.
1: Nee, ik snap die dat moet ook gemaakt worden. Ik hoop dat ze een binnenlocatie hebben.
0: Ik snap dat het een hele drukke dag is als je gaat trouwen. Maar goed, zij wilde zelf hier heel graag over vertellen, over hun bijzondere huwelijk. Dus ik dacht, nou, dan gaan we bellen ook. Maar als ze niet op gaat nemen, dan begint het huwelijk onder een slecht gesternte.
1: Oh, wel waar.
0: Ik ben er bang voor. Ja. Nou ja, ik had heel graag willen weten of ze ook dingen niet samen deden. Deze, want ze zijn ook op hetzelfde moment gevraagd, allebei.
1: Jezus.
0: Ja, het is echt...
1: het is wel lekker goedkoop als je
0: alles
1: met z'n tweeën doet.
0: Alles
1: je hebt heel veel gezamenlijke vrienden waarschijnlijk.
2: Kim!
1: Nee, dit is er dus niet.
2: Oh,
1: nee, hier ben ik al 3 keer ingetrapt.
0: Oké, okay, ik nu ook. We wensen jullie veel geluk, maar het huwelijk begint onder een slecht gesprek.
1: Ah, dat is niet lief.
0: Dat is niet lief, maar we hadden al opgehangen, toch?
1: Staat
0: niet
1: ja, op de we hebben al opgehangen.
0: Ah, heel goed, heel goed. Nou, Kim, dan draaien we deze voor jullie. Kut!

0: Het zijn die grootste hits aller tijden. Queen en The Bicycle Race. We zouden net even bellen met Kim, die vandaag in het huwelijk treedt met Henk. En tegelijkertijd ook met hun beste vrienden Cynthia en Sander, moet ik even uit mijn hoofd zeggen.
1: Maar ze neemt niet op.
0: En toen zei ik, nou dan begint je huwelijk onder een slecht gesternte. Maar nu is er iemand boos op mij. Karin, toch? Hallo Karin.
2: Heel klein beetje wel hoor.
0: Wat dan?
2: Kun je niet maken.
0: Dat zou je daar gevoelig voor zijn als jij in het huwelijk zou treden? Ja?
2: Ja.
0: Als
2: ja,
0: iemand al zou zeggen, oeh, slecht gesternte dat huwelijk.
2: Ja, een beetje een vloek uitspreken, mag niet. Okay. Moet je niet doen.
1: Zo bedoelde je het ook, zo bedoelde je het wel een beetje.
0: Ik bedoelde het zoals ik het zei, maar ik neem het bij deze terug, Karin. Omdat jij mij terecht wijst en ik denk inderdaad, je hebt gelijk. Dat is niet heel aardig van mij en ik wens je natuurlijk alle geluk van de wereld.
1: Maar we vonden het gewoon heel
2: zo
1: jammer.
2: Zo moet het zijn, en zeker op de radio.
0: Nou,
2: hè?
0: Karin, de Feel Good Saturday. Oké, hoi. Hey, na het strooien met reizen de afgelopen week, gaan we komende week iets doen rond een groot Nederlands artiest. Zo lees ik in mijn mail.
1: Ja.
0: En dan denk je, oh Robert, leuk, vertel me meer. Ik wil alles weten.
1: We weten het niet.
0: Meer dan dit kan ik je niet vertellen.
1: Ik heb me hier ook een jaar geleden enorm over opgewonden. Dan komen ze dus met, we gaan iets bekendmaken en dat doen we dan maandag.
0: Ja.
1: Je kan ons toch wel vast vertellen wat we gaan doen?
0: Dit voelt een beetje alsof je bij het Sinterklaasjournaal werkt. En ze zeggen, nou, er komt een nieuwe hulp Sinterklaas. We weten wie het wordt, maar jij mag het nog even niet weten.
1: Ik vind het echt heel erg irritant. Ik kan hier zo slecht tegen.
0: Maar goed, dit is dus het enige wat wij kunnen vertellen. Komende maandag.
1: Om 8:45.
0: 8:45 in de ochtendshow Radio 10 staat op met Jan-Willem en Jeroen. Dan wordt er iets bekendgemaakt waar wij de hele komende week aandacht aan gaan besteden.
1: Ik kan echt heel goed geheim bewaren. Je kan het best aan mij vertellen.
0: Dat is niet waar. Jij kan helemaal
1: Ik kan heel goed geheim bewaren.
0: Wij hadden een hint. Als we het geweten hadden, hadden we nu een hint gegeven. Maar we weten het niet. Dus misschien is het deze mevrouw. Dat zou zomaar kunnen. Groot Nederlands artiest.
1: Ja.
0: En ze staat weer volop in de picture natuurlijk. Want via TikTok is dit weer een hit geworden. Dit is Ilse de Lange.

0: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Gebruik je Android?

Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
9: Kippie.
10: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Goedemiddag, zometeen spelen wij de Songtext Challenge. Je kan meedoen na het nieuws van 1 uur.
16: Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Het gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig.
9: Dankjewel Ronald. Gaan wij naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
17: 9 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Velperbroek en Zevenaar 40 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Zevenaar 27 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 15 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
21: Thuisbatterij?
22: Einde salderingsregeling?
23: Terugleveren kosten?
24: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
26: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
29: Anders schrijf je mis.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
27: Fans van voordeel,
26: Aldi.
30: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
31: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
32: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
33: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
34: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
33: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
34: Dus waar moet je zijn voor de magic?
33: Jojo.
35: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
36: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
35: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
37: De Radio 10 Weekend Show.
38: Robert en

0: Fleming en Amsterdam Radio 10 op deze zaterdagmiddag. En we gaan even een spelletje spelen.
1: De Songtekst Challenge.
0: Want je zingt ze hier allemaal mee. Maar weet je ook een beetje wat je zingt? Dat testen wij in de Songtekst Challenge. Die gaat over 3 rondes. Kan je ook 3 prijzen mee winnen. Mm-hmm. Mooie Radio 10 prijzen. We hebben een Nederlandstalige ronde. We hebben een anderstalige ronde. En we beginnen met een meerkeuzeronde. Dat is doorgaans de makkelijkste ronde.
2: Ja. Maar
0: jij zag de vraag en jij dacht...
2: Ik denk dat we hier... Weet je, we sturen altijd even liedjes naar elkaar en opties en dingen. En ik denk dat we hier toch wel een hele moeilijk hebben gedaan, hoor.
0: Ja? Nou, het, ja? Is wel, het gaat over een liedje dat wel iedereen kent.
2: Ja.
0: Namelijk dit liedje.
2: Ja, het is Feest in All Night Long van Lionel Richie natuurlijk. En hij zingt in het Engels. We're going to party all night long. Ja. Maar hij gebruikt dus ook nog woorden uit andere talen voor het bouwen van een feestje.
0: Ja.
2: En de vraag is, welk woord gebruikt hij niet?
0: Oké. Okay.
2: Dus welk woord gebruikt hij niet?
0: In het liedje.
2: Is dat A, fiesta, B, caramu of C, matsuri?
0: Ah.
2: Dus het is fiesta, Spaans, caramu, Swahili op B, of C, matsuru, wat Japans is.
0: Ja, en de vraag is dus, welk woord komt niet voor in All Night Long?
2: Die vind ik dus lastig.
0: Hij is ook best lastig, maar de eerste met het goede antwoord mag zo meteen meespelen met die andere 2 rondes, dus kom maar door. A, fiesta, B, caramu of C, matsuri. De Radio 10-app staat voor je open. Dit is 5.

0: Kim van harte gefeliciteerd.
1: Met?
0: Een van de maestro's achter Chic.
1: Ja.
0: Nile Rodgers is vandaag 74 jaar geworden.

0: wat jij meezingt op Radio 10, als je ze meezingt. En dat gaan wij vandaag testen met Danielle uit Almelo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zit in de auto met je vader.
2: Ja, onderweg
0: naar
2: je zus.
0: Naar je zus, om daar de hond op te halen.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, ik vond het een ingewikkeld verhaal, maar...
2: Ik had het toch best goed uitgelegd.
0: Ja, goed uitgelegd. Ja. Helemaal goed.
1: Heel goed uitgelegd.
0: Ik hoop dat jij een beetje van het meezingen bent, want we gaan even testen of je daar goed in bent. Niet zozeer dat we jouw zangkunsten willen testen, maar wel of je de woorden een beetje kent. En de eerste vraag, dat was de meerkeuzeronde, ging over dit liedje.
2: Ja, het is feest in All Night Long van Lionel Richie. En hij zingt natuurlijk We're Gonna Party All Night Long. Maar hij gebruikt dus ook nog woorden uit andere talen voor het woord feestje.
0: Mm.
2: Maar welk woord gebruikt hij niet? Is dat A, fiesta, B, karamu of C, matsuri?
0: Danielle. Sorry, ik zat er doorheen te praten. Wat zei je?
1: C.
0: C, zei jij. Laten we even gaan luisteren. Ja, karamu zingt hij wel. En geloof mij, matsuri komt in het hele liedje niet voor. Dat kan je opzoeken, maar je had het helemaal goed.
2: Wist jij dat dat Swahili was?
0: Nee.
2: Nee, oké, okay. Voor de...
0: Dat wist ik niet natuurlijk. Nee, ik zoek alles op. Ik weet alleen de dingen die ik opzoek. Wij gaan door naar de volgende ronde. Vanaf nu geen meer keuze meer, Danielle. De volgende ronde is een Nederlandstalige ronde en gaat over dit liedje.
2: André Hazes, hij zingt: geef me je angst, ik geef je er hoop voor terug. Maar wat krijgt ze terug als ze hem de nacht geeft?
0: Daar mag je even over nadenken. Ja, wat krijgt ze terug als ze hem de nacht geeft?
1: Nederlandstalig
0: vind ik
1: heel slecht
0: in. Maar je moet het in je hoofd even zingen.
1: Ja. Ja, ik heb het geprobeerd.
2: Geef me de nacht. Krijg dan... Nee.
0: Geen antwoord is natuurlijk altijd fout. Maar laten we even luisteren. Geef mij de nacht. Ik geef je de morgen terug.
2: De morgen
0: krijgt ze terug. Je blijft op één goed antwoord staan. Dat betekent al één prijs, maar je kan er nog twee van maken. Want we gaan naar wat normaal gesproken de moeilijkste ronde is. Namelijk de anderstalige ronde. En hij is niet meer keuze. En hij gaat vandaag over dit liedje. A little bit of Jessica, here I am. A
2: little bit of you makes me your man. Lou Bega, Mambo number 5. En in dit fragment hoorde je de naam Jessica al vallen. Maar Lou Bega trekt in dit nummer echt een heel blik aan vrouwen open. En kan jij nog twee namen noemen naast Jessica?
0: Dan mag je weer even over nadenken. Ja, maar dan willen we het nu toch wel weten. Welke vrouwennamen... Ja, oh, je weet het al. Kom maar.
1: Nou, twee is niet. Monica.
0: Monica.
2: En?
1: Ja,
0: mooi gehoord. A little bit of Monica. Die komen wel bekend voor.
2: Nee, oh, sorry.
1: Susie? Doe maar Susie.
0: Susie en Monica, zeg jij. Laten we even luisteren. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Erica. A little bit of Rita.
2: Rita.

0: Ja, daar zat Suzy nog niet bij. Ik heb ook nog een ander kort fragmentje, want er komen nog andere namen ook in voor. Dit is het ook nog. I like Angela, Pamela,
1: Sandra en Rita. Ja.
0: Maar daar zit ook geen Suzy bij.
1: Nee, sorry.
0: Oh, ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar je bent toch een winnaar. Want je had de eerste vraag goed. En dat betekent, één prijs.
1: Je mag
0: kiezen, ja. Wil je een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 dopper of een Radio 10 paraplu?
1: Paraplu.
0: De paraplu gaat naar jou toe. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdag.
1: Ja, leuk.
2: Dat vind ik ook een logische keuze, een paraplu.
0: Ja, richting de herfst, goede keuze.

0: lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Hey, vloertje leggen? Doe

0: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Robert en Kim. Op deze zaterdagmiddag, dit is de weekendshow. Zometeen met Taylor Swift, eerst Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: Taylor Swift en The Fade of Ophelia. En het is toch gelukt, Kim. Want ja, een uurtje geleden zei ik, het is 19 september, een mooie dag voor het huwelijk. En niet zomaar een huwelijk, want er wordt een dubbel huwelijk vandaag gesloten in Almere. Maar toen zouden we Kim eventjes
1: de bruid, gaan, voor de duidelijkheid. Ja, van de twee bruiden.
0: Precies, dat ben jij niet, maar een andere Kim, die zouden we even spreken. Maar die nam toen de telefoon niet op. En nu is dat alsnog gelukt. Kim gaat trouwen met Henk. Kim en Henk zijn jaren bevriend met Sander en Cynthia. En die gaan dus met elkaar in het huwelijksbootje stappen. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent toch niet boos op mij? Want ik heb een uurtje geleden, toen kregen we je niet te pakken. Toen zei ik op de radio van ja, dan begint je huwelijk onder een slecht gesternte als je niet opneemt. Maar toen werden er luisteraars boos op mij. En sommigen zeiden dat nog steeds. Ja, Astrid die zei van ja, dat kan je niet meer terugdraaien.
2: Nee, we waren even een cocktailtje drinken met z'n allen.
0: Nou ja, dat begrijp ik ook. Ja, het is de belangrijkste dag van je leven.
1: Snap ik als geen ander.
2: Daarom.
0: Hé, maar een dubbel huwelijk met je beste vrienden. Waren jullie bang dat jullie elkaars trouwdag zouden vergeten? Of wat is het idee?
2: Dat zeker niet.
0: Oké. Okay.
2: Nee.
0: Hoe begint zoiets?
2: We elkaar helpen herinneren.
0: Maar hoe begint zoiets? Hoe komt dit tot stand?
2: Ja, dat komt als grapje, ja, eigenlijk. We zaten op een terrasje met een cocktailtje. En toen was het een beetje, ja, we hadden het over huwelijk en zo. En toen was het van, ja, hoe leuk zal het zijn als we dat met z'n vieren doen?
0: Ja, oké. Okay.
2: Van het een komt het ander.
0: Oké, okay, want ik las ergens, jij bent door Henk ooit al eens na 2 weken verkering. Ben je
1: liet er geen gras over groeien.
0: Ten huwelijk gevraagd. En
2: jazeker.
0: Toen had je zoiets van, nou Henk, kan het ietsje rustiger? En toen heeft hij, daarna heeft hij gedacht, nou dan vraag ik het niet nog een keer. Maar toen moest jij dus op je knieën.
2: Nee, zeker niet. Nee. Dus ik dacht van, ach, laat ik de stoute schoenen aandoen. En ga ik het maar vragen. En dat heb ik samen met Sander heb ik dat bekokstoofd.
1: Kijk. Toen heeft Sander de Cynthia ten huwelijk gevraagd.
2: Ja.
1: Ach, wat leuk. En hoe rekenen jullie dat uit vanavond? Hebben jullie allebei evenveel gasten? Of gaat de bond gewoon door 2?
2: Ja. Nee, het is wel... bij de ceremonie hebben we evenveel gasten. bij de ceremonie hebben we evenveel gasten. En s'avonds komen er nog goede vrienden bij.
1: Oké, leuk.
2: Ja.
1: En gelukkig samen op... Sorry.
2: Overdag met z'n 40 en s'avonds zijn we zo'n beetje met 80 man.
1: Oh, dat wordt een goed feest.
2: Ja, daarom.
1: Gaan jullie ook met z'n 4 op huwelijksreis?
2: Nee, dat dan net niet.
0: Nou, dat dan niet. Er zijn ook dingen die jullie niet samen doen.
2: Ja, we gaan vanavond wel in een hotel slapen. Wel apart hoor, maar...
0: Ja. 2 kamers, zelfde hotel.
1: Geen Saskia Noordboek, begrijp ik.
2: Nee.
0: Het wordt geen sleutelfeestje. Nee, ik begrijp het. Mag ik jullie heel veel geluk wensen samen?
2: Ja, zeker.
0: Om 3 uur dan gaan jullie het jaarwoord geven. Bijna tegelijkertijd, neem ik aan.
2: Ja. En we hebben de allerleukste babkies erin.
0: Nou, zit die ook nog in het zonnetje? Madelon heet die. Nou.
2: Madelon-vlag, het is echt geweldig.
1: Ik hoor dat jullie er lol in hebben. Niet te vroeg pieken, hè? Je moet nog even. Er komen nog 80 man op dat feestje vanavond.
2: Oh, dat hebben we al gedaan. We hebben ook al borrels op.
1: Ja, daarom. Weet je,
0: dat hoor je bijna niet.
1: Nee, daar merk je niks van verder. Maar is het niet geldig als je dronken bent?
0: Och.
2: Nee, het komt allemaal goed.
0: Het komt allemaal goed. Oké, nou, we wensen jullie heel veel plezier en heel veel geluk samen natuurlijk.
2: Dank jullie wel.
0: Oké, hoi. En deze is dan toch voor jullie ook nog, hè, want ze zijn met z'n vieren, maar I wanna be the only one natuurlijk.
1: En Eternal. En Bibi.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden. De Eagles, Take It Easy. Daarvoor spraken we ook nog even met Kim. Die gaat trouwen met Henk.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd met Cynthia en Sander.
1: Ja, die gaan niet met hun trouwen, maar het is een dubbel huwelijk.
0: Het is een dubbel huwelijk. En ik vond het een goede vraag die aan het einde stelde. Want ze hadden hoorbaar plezier in wat ze gingen doen. Om 3 uur gaan ze trouwen. En ze hadden ook al een paar
1: zaten lekker
0: gedronken.
1: In de olie.
0: Toen vond ik het een goede vraag. En ik heb het toch nog even aan ChatGPT gevraagd.
1: Ja.
0: Mag je in Nederland trouwen als je...
1: Als je dronken bent.
0: En ChatGPT zegt daarover... in Nederland is er geen wettelijke promillagegrens voor trouwen.
1: Okay.
0: Maar je moet tijdens de huwelijksvoortrekking... wel in staat zijn vrij en bewust ja te zeggen. Nou, dat waren ze nog wel, toch?
1: Ja, nog wel.
0: Nog wel, maar het is nog geen 3 uur, jongen.
1: Maar ik zou ook een stoeltje neerzetten, voor de zekerheid.
0: Ah, het komt wel goed, denk ik.
1: Jawel.
0: Ook heel gezellig.
1: Leuk spel.
0: Radio 10, Years and Years...

Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder. Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruglevert kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
22: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Goedemiddag, het is de weekendshow. Zometeen Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, na het nieuws van 2 uur.
25: Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld, zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is, zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders. De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig.
0: Dankjewel, Ronald Rembelsbaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
1: 9 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Velperbroek en Duiven 33 minuten. En de andere kant op Oberhausen-Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar 21 minuten. En dan nog eentje op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schavendeel 14 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1...

Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

0: Business. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: De Radio 10 Weekend Show. Rob

Het zijn die grootste hits aller tijden op een wat druilerige zaterdagmiddag. Tenminste, hier in Hilversum is dat wel het geval. UB40 was het zonnestraaltje op deze zaterdag. Here I am, come and take me. En we gaan even kijken op de showbiz-agenda of er nog een klein beetje showbiz-nieuws is ook.

0: ja, het is natuurlijk wel nieuws rondom Sinterklaas.
1: We hebben de hele week al.
0: Ja, nou, ja, we hebben het de afgelopen week al over Halloween gehad en over kerst. Maar we hebben het nog helemaal niet over Sinterklaas gehad.
1: Nou, dat was deze week. Kwam dat vol in dat beeld.
0: We zijn er. Het nieuws is natuurlijk dat de Sint een nieuwe hulpsint zoekt.
1: Ja.
0: En zoals we weten, Sinterklaas is oud. Heeft een aantal hulp Sinterklaas. Maar er is zeg maar één hoofdhulp Sinterklaas.
1: Ja.
0: En die zie je ook nog wel eens op tv.
1: Ja.
0: Als de oude Sint toch even een dutje moet doen, dan wil die nog wel eens even instappen. Dat is de afgelopen 15 jaar Stefan de Wallen geweest. Maar die stopt ermee. Ik dacht echt dat die 5 jaar geleden was begonnen trouwens. Ik weet niet waar die 15 jaar zijn gebleven. Ergens op de bodem van de glas, gok ik. Maar nu wordt er dus heel erg gespeculeerd over namen die het gaan worden.
1: Ja.
0: Zo, liet Daan Schuurmans overigens niks heel van die gerichten. Geruchten.
2: Nee hoor, dan zal ik ze hier voor de camera van de showdeals ontkrachten.
3: Zeker niet.
2: Nee, 100%. Nee. Het is heel grappig om te zien hoe Sinterklaas leeft in Nederland. Ik weet wel wie het gaat doen. En Nederland gaat echt van deze Sint genieten. Dat kan ik je vertellen. Maar ik ben het niet.
3: Is dat Casper van Koten? Ja.
2: Nou, kan je wel vertellen. Dan kan ik ook gelijk ontkrachten. Die is het ook niet.
1: Hij weet het dus wel,
0: want de andere naam die genoemd wordt is Mark van Eeuwen.
1: Ja.
0: Die heeft heel lang in Goede Tijden gespeeld bijvoorbeeld.
1: Ja, okay.
0: Ik dacht eerst, hij is veel te jong.
1: Ja,
0: 50.
1: Maar
0: Stefan de Wallen was dus 46 toen hij hem ging spelen.
1: Oh, dan kan het.
0: Dus
1: dan
0: het kan wel. En volgens mij zit ik nu te denken, het zijn wel twee Amsterdamse acteurs. Daan praat erover alsof hij diegene persoonlijk kent, echt.
1: Aha.
0: Het zou misschien nog wel eens kunnen ook.
1: Maar Daan spreekt toch wel de waarheid, hè? Want ik vind Sinterklaas, dat is geen onderwerp waarover je liegt.
0: Nee, sowieso niet. Nee. En ik vind wel, Daan Schuurmans is na al die afleveringen van het Verhaal van Nederland wel een beetje een autoriteit en kan het niet meer maken om grapjes te maken.
1: Vind ik ook. Hey, voor de mensen die het ook gemist hebben, ik heb zo meteen een liedje van voorheen de goede vriend van rapper Macklemore klaarstaan. Dat is Ed Sheeran.
0: Gaan wij hem draaien? In Ierland doen ze dit niet meer.
1: Ja, daarom. Er is zoveel ophef. En vanavond gaat hij voor het eerst weer het podium op in Philadelphia in Amerika tijdens zijn tour na al die ophef. En voor de mensen die het gemist hebben, moet ik even een kleine explainer doen.
0: Ja.
1: Ed Sheeran is op tournee en die had in zijn voorprogramma

0: maar zijn goede vriend Macklemore staan. En die zei tijdens een optreden zei hij dit.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Ja.
2: Nou, ik denk wel belangrijk om even toe te voegen nog. Ik weet niet waar jij naartoe gaat trouwens. Misschien moet jij eerst je verhaal afmaken.
0: Nou ja, mensen namen hier aanstoot aan. Pink als eerste nam hier aanstoot aan. Daarover waren Madonna en Lady Gaga dan weer boos.
2: Ja.
0: En uiteindelijk was er een eigenaar van het stadion waar Ed Sheeran zou optreden. En die stelde Ed Sheeran voor een keuze. Of je gaat optreden zonder Macklemore in het voorprogramma, of je gaat niet optreden.
2: Nou ja, wat ik dus dan wel nog even wil toevoegen, Macklemore in die speech, want het zou dan hate speech zijn geweest, dat zegt die eigenaar van dat stadion. En hij zegt echt heel duidelijk aan al mijn Joodse vrienden, kritiek op Israël is geen kritiek op jou.
0: Nee.
2: En weet je zo. Dus dat hij dat heel erg dat hij dat los wilde maken. Ja, weet je, en ja, of het de plek is om politiek te zijn, dat is een tweede. Maar Bob Dylan was er heel goed in.
0: Ja, Ed Sheeran niet zo, want die koos voor zijn fans en zijn optredens en volgens sommige critici ook voor het geld. En die zette dus Macklemore uit zijn voorprogramma.
2: Nou, ja, nou, dat daarna is de keus van de promotor, zegt
0: ja,
2: hij.
0: Ja, dat zegt hij. Maar goed, ja, hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik ga er gewoon staan met hem. En als je me dan eruit wil gooien, dan kik je maar mijn hele show eruit. Heeft hij niet gedaan.
2: Nee.
0: Daarna begon het balletje nog sneller te rollen.
2: Ja, dat was echt heel erg.
0: Andere artiesten uit het voorprogramma, die zeiden ook, dan stoppen wij er ook mee. De begeleidingsband van Ed Sheeran, die stapte op. En inderdaad, gisteravond las ik ook dat bericht, dat er nu een radiostation is geweest in Ierland.
2: In Ierland, en hij is Iers.
0: Ja, en ja, hij voelt zich in ieder geval Iers. Hij is opgegroeid, geloof ik, wel in Groot-Brittannië.
2: Oh,
0: maar hij voelt zich Iers. En die hebben nu al zijn liedjes van de playlist gehaald.
2: Oh, ja.
0: En toen dacht ik, dat gaan we dan ook wel weer wat. Ja, ik hou niet van die cancelcultuur. Maar zou jij denken dat hij nog zin heeft in dat optreden vanavond?
2: Ik denk dat hij er vanavond niet heel erg naar uitkijkt. Oh. Ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen. Want er is dus, hij staat in Philadelphia. Er is extra politiemacht ingezet.
0: Oh.
2: Want we verwachten dus demonstraties en gezeur rond een Ed Sheeran concert.
0: Ja, de man die de meest
2: dus braafste man. Het is echt niet. Echt, die laat je op je kinderen oppassen, Ed Sheeran.
0: Dat.
2: Zo'n man is het. Dus dat is wel heel weird. Maar als hij dus ook geen band heeft, hij heeft natuurlijk heel veel opgetreden gewoon alleen. Met alleen maar zo'n wah-wah pedaal.
0: Dus, zo'n loop. Zijn programma heet ook Loop.
2: Ja, dus hij zal er wel wat van kunnen maken. Alleen.
0: Ja,
2: ik heb geen idee wat er gaat gebeuren vanavond.
0: Ik ben ook, we gaan dat volgen. We zijn er morgen natuurlijk ook weer. Dus ja. Vannacht is het Nederlandse tijd, dat concert. Daar gaan we vast nog wat over meekrijgen.
2: Het begint ook wat later, want er is geen voorprogramma. Of wat eerder dan. Maar,
0: ja, het is echt erg. Maar ik ben dus niet van die cancelcultuur.
2: Nee, ik ook niet.
0: Dus ik zeg, we draaien Ed Sheeran gewoon toch zoals we hem normaal ook gedraaid zouden hebben hier op Radio 10. Dit is Thinking Out Loud.

nooit geen goede dag om de Bee Gees te draaien. Dubbel ontkenning is moeilijk, hè? Het is gewoon een lekkere dag om de Bee Gees weer te pakken. Dat wilde ik zeggen, Night Fever. En we hebben nog veel meer leuke muziek nodig. En daar hebben we jou ook voor nodig.

0: beste reden.
1: Een goede, een mooie, een leuke reden om een liedje uit de top 4000 te draaien. En jij mag het liedje bepalen als je daar ook een goede reden voor hebt. Dus ben je afgelopen week 50 geworden en heb je dit weekend een groot feest. Mm-hmm. Hoort daar een liedje bij, laat het weten. Of je bent op dit moment op weg naar Schiphol, want je begint aan een wereldreis. En je denkt, nou, nog één liedje op Radio 10. Laat weten welk liedje het is en waarom we het vandaag moeten draaien.
2: Dan zou ik wel België aanvragen.
1: Omdat je wereldreis daar...
2: Lekker fel, lekker ver.
1: En wij geven zelf ook altijd een klein voorzetje. En ik las dat het vandaag precies 45 jaar geleden is... dat het grote Simon & Garfunkel reunieconcert plaatsvond... in Central Park in New York.
2: Dat je 45 jaar geleden een reunie gaf al.
1: Ja, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn nog die plaat... de concertregistratie daarvan, die hebben hem in de kast... en die weten dan nu, oh, opgenomen op 19 september 1981. Wat was het openingsnummer van dat concert? Deze.
2: The Graduate.
1: Ja, leuk. Mrs. Robinson.
2: Ja, even heel iets anders. Het is internationale Praat als een Piraat dag. Ai, ai, arg.
1: Oké.
2: Dat idee, toch?
1: Ja.
2: Maar goed, er staan weinig sea shanties in de top 4000. Dus ik ben maar op zoek gegaan naar een piraat. Die staat er ook niet echt in.
1: Piraat, maar nee, ook niet.
2: Ik heb er één gevonden. Het is een oude rocker. En die stond model voor Johnny Depp's Captain Jack Sparrow.
1: Ja.
2: Ja. En hij heeft zelfs nog in een van die Pirates of the Caribbean films gespeeld... als de vader van Jack Sparrow.
1: Maakt me gek.
2: Keith Richards. En dan kom ik natuurlijk bij de Stones. En dan dacht ik aan deze prachtige vader.
1: Ook mooi.
2: Ja.
1: Ook mooi. Omdat het praat als een piraatdag
2: is. Ja, heel goed.
1: Maar goed, wij gaan er niet over. Heb jij een leuk liedje in gedachten dat je graag wil horen? Het moet wel in de top 4000 staan. En heb je een goede reden om het te willen horen? Laat het weten via de Radio 10-app. Die staat voor je open. De Radio 10.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Robert en Kim. Tijdens de weekendshow op deze zaterdagmiddag. Met nu Elton John.

0: Heini stuurt naar de Radio 10 app. We zijn onderweg naar huis vanaf Texel en ik zou graag windenzeilen willen horen van Splitsing.
1: Oh,
0: ja, Anita stuurt graag zou ik These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra willen horen. Dit voor mijn dochter Anne, die zojuist de Dam tot Damloop 10 kilometer heeft gelopen samen met een vriendin, Robin. Knap. Morgen wordt hij gerend.
1: Ja, oké. Okay. Nou, goed, dit is ook een knap prestatie.
0: Ja, heel zeker. Nienke stuurt een nummer met een speciale betekenis. Señorita van Shawn Mendes en Camille Cabello. Uitgekomen op 21 juni 2019 op mijn verjaardag. En Shawn was toen mijn favoriete artiest. Ook tijdens deze periode woonde ik in Engeland. En elke keer als ik naar mijn werk liep, stond dit nummer op. En als ik het nummer nu hoor, denk ik altijd terug aan mijn periode in Engeland.
1: Met een klein beetje heimwee waarschijnlijk. Ja. Dan heeft Natasha even wat ingesproken.
2: Hi, hi. Nou, een goede reden om een liedje aan te vragen, dat is toch wel Raider Love van The Coordinating. Voor mijn lieve mannetje Dennis. Omdat ik al langere tijd niet helemaal lekker ben. En hij toch altijd weer de boodschapjes gaat halen. Of dingetjes in huis voor me doet. Het is gewoon een toppertje. En ik vind dat een hele, hele, hele goede reden om ja, dat nummer voor hem dan vandaag aan te vragen.
1: Nou, dat begrijp ik, Natasja, hartstikke goed. Maar we hebben aan de telefoon uiteindelijk Agatha. En wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Nou, ik sta hier samen met mijn moeder bij de ooievaarsrun in Den Haag.
1: Ja.
3: En dat is gewoon geweldig. Joh. Alle verstandelijk beperkte of langdurig zieke of ongeneeslijk zieke kinderen. Die mogen met zo'n vrachtwagen mee, weet je wel. En dat is natuurlijk onwijs gaaf. Al dat getoeter, al die lampjes en dingen.
1: Oh,
3: dus
1: wat
3: dat
1: leuk.
3: Leek mij onwijs leuk om een liedje te draaien, om aan te vragen.
0: Wat goed dat ze dat doen. Ik ken dat alleen met ambulances en politie en zo.
3: Maar die rijden ook mee.
1: Ik hoorde ze net langskomen.
3: Maar de politie wel.
1: En jij staat langs de kant en je denkt, nou, dit vind ik zo'n mooi initiatief. Dan wil ik daar ook wel even een liedje bij horen.
3: Ja, tuurlijk, echt wel.
1: En welke moet dat dan worden, Agatha?
3: Van Drive bij
0: van Train.
3: Train.
0: Oké. Okay.
1: Ja, leuk, toepasselijk. Ik begrijp hem.
3: Ja.
1: Nou, blijf jij daar lekker kijken. Dan gaan wij voor iedereen die meedoet aan, noem nog één keer hoe het heet.
3: Ooievaarsrun.
1: Gaan we daar een liedje voor draaien. En,
3: in Den Haag.
1: Ja, in Den Haag. En ik wens je daar heel veel plezier.
3: Is goed, dankjewel.
0: Dankjewel, Agatha.
3: Hoi, hoi.
4: De beste reden.

0: De weekendshow zit er alweer op.
1: Voorbij gevlogen. Badam. Ik had zo nog een uurtje door willen gaan.
0: Ja, ik ook. En ja. I'm sending out een SOS. Van morgen om 12 uur, dan zijn we er gewoon.
1: Gezellig. Ja.
0: Dit waren de Police trouwens. Message in a bottle. Zometeen na drieën veel plezier. Met The One, The Only, Dennis Verheugd.
1: Yes.
0: En we hebben nog Alex Warren voor je. Fever.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
1: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
2: De vriendelijke specialist.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: of doneer.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet.
4: Gaat hard.
3: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Van harte welkom zeg. De tweede helft van jouw zaterdagmiddag wordt zo dadelijk vrolijk afgetrapt met muziek van Cool and the Gang. Celebration hoor je na het nieuws.
14: In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreemrechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rouwschoppers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen. Die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Daar zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Het Radio 10 weer door Win Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui.
13: Michiel, dankjewel. Flitsmeister die meldt 11 vertragingen. En dit zijn de drie langste op dit moment. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duiven een half uur. 25 minuten op de A16. Breda-Rotterdam is dat voor Schavendeel. En de laatste de A20. Hoek van Holland-Gouda voor Rotterdam Centrum. Daar een half uur.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: teruggeleverde kosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
25: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
28: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
29: Zeg het!
28: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
30: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
32: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.

It's all coming back to me now. Ja, een van de mooiste muziekberichten van de afgelopen week komt toch wel uit Parijs. Want Celine Dion, ja, ze stond daar weer op het podium. Jarenlang was de vraag of ze überhaupt nog zou optreden. Maar ja, vorig weekend zong ze weer voor een uitverkochte arena vol fans. Ik geloof iets van 30.000 man daar in die arena. Bommetje vol. En als je de beelden hebt gezien, ja, dan zag je meteen hoeveel dat met haar en met het publiek deed. Ze hield het niet droog, zeg maar. Nou, wij vandaag ook niet. Kan zomaar een regenbui naar beneden komen zitten. Maar goed, dat hoeft de sfeer natuurlijk niet te bederven. En anders zorgt deze meezinger wel voor wat gezelligheid. Van Sweet Celine naar Sweet Caroline.

and the Night. En van de dansvloer meteen door naar het asfalt, want het is namelijk Dam tot Dam weekend. Ja, vanavond wordt er 8 kilometer gelopen tijdens de Damloop by Night in Zaandam. En morgen staat toch wel de grote uitdaging op het programma. Ruim 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam tijdens de Dam tot Damloop. Dus nou ja, als jij je startnummer al hebt klaar liggen, dan wens ik je heel veel succes. Ja, ik kan je helaas geen flesje water aanbieden of een stukje fruit, maar wel muziek van Bon Jovi. Ja, hier krijg je enorm veel energie van, hè. Daar kan geen stukje fruit tegenop, zeg maar. Hiermee aan.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

Walking in Memphis. Een nummer dat je in iets meer dan 4 minuten even meeneemt naar een hele andere plek. Ja, en over minder dan 4 minuten, dan gaan we terug naar een heel ander jaar. Want de hit Flashback brengt je naar 1984. Eerst Mary Mary. Show.

0: Flashback.
1: Ja, ik neem je mee terug naar week 38 van 1984. De week van What's Love Got To Do With It van Tina Turner. Ja, gek genoeg zag zij in eerste instantie helemaal niets in dat nummer. Ze vond het te poppy klinken en ja, het was gewoon niet echt iets voor haar. Maar gelukkig dacht haar manager er anders over, want het werd uiteindelijk haar grootste solo-succes ooit en het leverde haar 3 Grammy Awards op. Ook Ghostbusters van Ray Parker Jr. deed het geweldig. Hij kreeg maar een paar dagen de tijd eigenlijk om de titelsong voor de film te schrijven. En alsof dat nog niet lastig genoeg was, moest het woord Ghostbusters per se in de titel voorkomen. Uiteindelijk bedacht hij die beroemde Who You Gonna Call kreet. En die iconische Ghostbusters, nou, dat hoor je niet uit de mond van Ray Parker gezongen worden, maar wel uit de mond van zijn vriendin en een paar van haar vriendinnen. En als laatste George Michael met Careless Whisper. Hoewel die saxofoonsolo tegenwoordig misschien wel het bekendste stukje van het liedje is, was George daar ontzettend perfectionistisch over. Hij liet meerdere saxofonisten auditie doen voordat hij uiteindelijk het geluid vond dat hij zocht. Nou, zo klinken 3 wereldhits van precies 42 jaar geleden.
0: Radio 10.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
9: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
1: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De Beter Pickabilly's!
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Ja, dit uur gaan we wat muzikale jeugdherinneringen ophalen. Want er gaat een Sweet 16 feestje gevierd worden. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur.
12: Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en wijk eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de relschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke ligplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
11: Michiel, dankjewel. Flitsmeister die komt met 3 vertragingen. Nou, die zijn ze. De A2 zit Michels Gestel.

0: 12 kilometer, 21 minuten aan extra reistijd.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga ik je mis. Pak hem.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

Stel je voor, hè. Je bent een engel. En je wilt je onsterfelijkheid opgeven voor de liefde. Nou, dat klinkt bijna als een filmscript, toch? Ja. Nou, dat was het ook. Ja, want Iris van de Goo Goo Dolls werd geschreven voor de film City of Angels. Uit 1998. Ja, zanger John Brashnick. Die schreef het vanuit het perspectief van een engel die alles wil opgeven om bij de vrouw van zijn dromen te zijn. Ja, dat klinkt wel heel erg clever eigenlijk, hè? Dus dat, nou, tijd voor wat minder romantiek en wat meer ruggengraat. Hier is Katy Perry en Roar.

0: online.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: 16:50 geweest, hier op de zaterdagmiddag. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Welke hit stond er op nummer 1 toen jij werd geboren? En nog leuker, welke grote hit hoort er bij het jaar waarin jij 16 werd? Nou, stuur je geboortedatum naar de studio. Dat doe je via de gratis Radio 10 app. En dan zoek ik het voor je uit.

0: drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
0: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
3: Kippie.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra,
9: proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Zaterdagmiddag Radio 10. Atomic Kidden.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: En Whole Again. Het is 5:10. Ik heb Helen hangen. Helen, goedemiddag. Wanneer ben jij geboren?
3: 19 december 1980.
0: Nou, dan gaan we eerst eens terug naar die dag. Want dit stond op nummer 1 toen jij ter wereld kwam.
4: Santa Maria.
3: Oh, God.
4: Insel die als träumen geboren.
0: Ja, het was meer Santa Helen, volgens mij, in plaats van Maria.
3: Maar, ja. Oh, dit vind ik helemaal niks.
0: Nee, dit vind je niks. Nou, dan laat ik hem extra lang aan je horen.
4: Santa Maria.
0: Het was Roland Keizer met Santa Maria, jouw geboorteplaats.
3: Oké, nou, mijn ouders vonden het waarschijnlijk ook niks, want ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nee, het stond niet aan in de huiskamer destijds.
3: Nee.
0: Was muziek eigenlijk toen al een beetje jouw ding als kleuter, of kwam dat pas later?
3: Het is eigenlijk wel altijd al mijn ding geweest. Ja, en het maakt niet uit wat voor muziek, of het nou 60s, 70s, 80s. Nou, 80s vind ik niet zo leuk. Vooral 90s natuurlijk en de Zero's.
0: Ja, maar toen je een jaartje of 16 was, hield je toen wel van een bepaalde artiest of een bepaald genre?
3: Iets met veel gitaren.
0: Dat vond je lekker?
3: Dat vond ik lekker, ja.
0: Laten we dan maar eens gaan kijken wat jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden. Op 19 december 1996 werd jij 16. En ik heb twee hits voor je klaarstaan die toen hoog in de hitparade stonden. Maar ja,

0: daar hoef ik niet lang over na te denken.
1: Nee, ik start dat fragment en ik hoor gitaren. Ik dacht, ja, nee, dit wordt hem. Ja?
0: Ja, dat is hem. Ja, dat is hem.
1: Ja, ja, ja. Dit geeft jou toch weer dat oh-ja-gevoel, hè?
0: Ja, klopt. Absoluut.
1: Ja, en komt dat door de gitaar of toch door ook wat anders uit die tijd?
0: Nee, dat is wel echt de gitaar. En No Doubt, ja, die vond ik helemaal fantastisch.
1: Ja, te gek. Nou goed, dan hebben we een winnaar. Je muzikale cadeau hoef je gelukkig niet zelf uit te pakken. Want dat heb ik eigenlijk alvast al voor je gedaan. Dus ik draai hem ook heel graag voor je.
0: Nou, super. Dankjewel.

Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Nou, Rod, toen misschien wel, ja. Hè? Die strakke gestreepte legging uit eind jaren 70 kwam je er nog prima mee weg. Maar ja, of ik dat anno 2026 nog steeds zou zeggen. Laten we het erop houden dat de muziek beter oud is geworden dan die legging. Punt. Wees welkom in het weekend van 10 met Carly Rae Jepsen en Carly.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
8: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
15: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Librevuurwerken.nl.
1: Dit uur jouw kans om iets te winnen. Het gaat om exclusieve Radio 10 prijzen. Dus speel ze dadelijk mee met Stak in de Middel. Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: In Rotterdam zijn hulpdiensten bezig om mensen te bevrijden uit een brandend gebouw. Het gaat om een kunstmuseum, Brutus Art Space. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op het station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten, waarschuwden het NS-personeel. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden.
1: Bij Melter Flitsmeister nog 9 vertragingen en dit zijn de 3 langste op dit moment. De A7 Horen Zaanstad voor Zaandam 19 minuten. Een kwartiertje op de A16 Breda Rotterdam voor Schavendeel. En 20 minuten op de A76 Geleen Keulen voor Duitsland.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: De Beter Pikken Bully's.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Zo.
17: Oh, wat een geld.
19: 50.000. Potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
4: Radio 10.
5: Dennis Verheugd.

Of the Heart en voor nog Nick Hucknall en zijn mannen. Simply Red, het is de groep die als een boemerang altijd weer terugkomt. Want in 2009 ja, waren ze eigenlijk bezig met een afscheidstour, maar ze zijn er nu nog steeds. Hoe dan? Ja. En ze komen volgend jaar gewoon weer voor twee concerten naar de Ziggo Dome. Nou, daar zullen ze ongetwijfeld ook Something Got Me Started gaan zingen, hè? Want die hoorde je zojuist op dag 262 van het jaar 2026. Het is zaterdag 19 september. De dag dat je kunt zeggen, Lenny Kravitz is officieel speelgoed geworden. Mattel heeft namelijk een eigen Ken-pop van hem gemaakt. En daarmee is hij pas de tweede man ooit die die eer krijgt. Ja, de pop heeft zelfs een bekende zonnebril, kleding en tatoeages meegekregen. Dus ja, als je moet kiezen tussen een eigen standbeeld of een eigen Ken-pop, ja, dan weet ik eigenlijk niet wat cooler is. Lastig kiezen. Verder is het de dag dat iemand bewijst waarom je op een rommelmarkt of boedelverkoop toch altijd even moet blijven neuzen. Want in Michigan kocht iemand een schilderij voor $30. Ja, bleek het achteraf een zoekgeraakt kunstwerk te zijn dat nu mogelijk een kwart miljoen waard is. Dat is mooi, hè? Je gaat voor de gezelligheid naar een boedelverkoop en kom mogelijk weer thuis met je pensioen.

0: ik zou zeggen, geniet er nog even van. Want de zomer heeft nog maar 4 dagen op de kalender staan. Woensdag dan begint officieel de herfst. Maar voorlopig doen we gewoon alsof het nog zomer is met Summer Night City, ABBA.
1: Stuck in the middle.

wordt denk ik wel een lastige. Eentje uit de jaren 70 vandaag. Ja, van welke hit hoorde jij zojuist alleen het midden? En dat midden dat bleef ook nog eens een keer hangen. Alsof er een kras op de plaats zat. Een hit uit 1978. Maar welke? Denk jij de titel of de artiest te weten? Of de titel en de artiest? Gewoon de whole package, ook prima. Als ik dan nu de Radio 10 heb erbij, die is gratis. En dan geef je lekker het antwoord door. Het zou in ieder geval leuk zijn als ik je zo meteen blij kan maken, hè, met dat nazomerpakket. Doe je best in ieder geval.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Download de app en start met vinden.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Dennis Verheugd. Ja, met onderweg voor je een hele energieke Dennis Classic. De oplossing voor

0: altijd de enige winnaar van World Idol. Omdat die internationale wedstrijd na 2004 nooit meer is georganiseerd. Kurt Nielsen, in het weekend van 10 hoorde je She's So High.
1: Stuck in the middle.
0: Ga ik spelen met Wim. Wim, goedemiddag nog. Hoe vaak luister jij naar de radio?
2: Elke dag.
0: En hoeveel uur per dag is dat ongeveer?
2: Nou, je mag, als ik wakker word, dan zet ik hem aan. En als ik zo'n beetje naar bed ga, zet ik hem uit. En natuurlijk werk ik ook en soms is hij uit. Maar meestal heb ik hem wel aan.
0: Nou goed, dat je dan op deze laatste zaterdag in de zomer van 2026 ook de radio aan hebt staan. Want ja, anders had je deze opgave niet gehoord, hè? Wim, waar was je eigenlijk mee bezig?
2: Krant lezen.
0: Van de hele week of de zaterdagkrant?
2: De zaterdagkrant. Van voor naar achteren, alle tijd, voetjes omhoog. Dus alle tijd.
0: Heerlijk. Lekker in de chillstand. En ga je vanavond nog de deur uit?
2: Nee, vanavond gewoon thuis blijven. Heel misschien nog even een wandelingetje door de stad. Maar dat is het. Niks bijzonders.
0: Wat wel bijzonder is, althans, dat moet uit jouw mond komen. Het antwoord op deze opgave. Zeg het maar, van welke hit uit 1978 hoorde jij alleen het middenstuk?
2: Ja, dat was van Kate Bush, Wuthering Heights.
0: Gefeliciteerd, Wim.
2: Dankjewel, Dennis.
0: Ja, ik dacht, deze is toch wel lastig, maar achteraf blijkt het toch wel niet. Echt ontzettend veel mensen die gereageerd hebben. Dus in ieder geval de dopper, cap en zonnebril met Radio 10 logo, die zijn voor jou.
2: Hey, fantastisch, dankjewel.
0: Dat nazomerpakket wordt verstuurd naar je. En geniet van je zaterdagavond nog.
2: Dat ga ik doen, dankjewel. Jij ook, Dennis.

in 1977 de plaat van de toekomst. Nou, volgens de producer van David Bowie ongeveer zo. Ja, want toen Brian Eno I Feel Love voor het eerst hoorde, zou die hebben gezegd I've heard the sound of the future. En nou ja, dat was niet zomaar een uitspraak. Want deze plaat van Donna Summer, geproduceerd door Giorgio Moroder, liep zo ver voor op zijn tijd dat het inmiddels door velen wordt gezien als de blauwdruk van de moderne dansmuziek. Ja, en dat hoor je bijna 50 jaar later nog steeds. Veel plezier met Jan Paul na zessen. Ik spreek je morgenmiddag weer om 3 uur. Hele fijne

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets €200, please.
9: Zei jij nou €200?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no-time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Goedenavond, de zaterdagavond van 10 met dadelijk Lady Gaga. En ook Dan Harmon, I Can Dream About You, hoor je. Na het nieuws van 6 uur.
21: Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. De hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station van Uitgeest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
22: Fans van voordeel.
23: Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Ahold.nl/business.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Nou, voor Lady Gaga is het toch wel de periode van poepluiers en babykots.
1: Het weekend van 10.
0: Ja, goedenavond.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Want Lady Gaga is in juni moeder geworden van een dochtertje, hè? Via een draagmoeder, dat heeft ze nog niet zo heel lang geleden bekendgemaakt. Het meisje heet voluit Rose Bean Polanski. Met de achternaam van haar partner. En Rose, oftewel Roos, zou verwijzen naar de Franse chanson La Vie en Rose. En Lady Gaga heeft ook een hele grote tatoeage van een roos. Ja, nou ja, ik vind het mooi. Ze had al heel lang een kinderwens en die is uitgekomen. Een hele goede avond, Jan-Paul hier in het weekend van 10. Het is het begin van je zaterdagavond. Straks vanaf 8 uur natuurlijk terug naar de jaren 80 met de ethische date. Dus nou ja, denk er alvast even over na. Over welke heerlijke jaren 80 classic je graag wil horen. Geef het door via de app en dan kan ik hem draaien voor je tussen 8 en 9. Sowieso goed om na te denken over je favoriete ethische hits. Want binnenkort, vanaf 5 oktober, hoor je de ethische top 810 hier bij Radio 10. En daarvoor kun je natuurlijk je stemlijstje doorgeven. Deze kun je niet aanvragen, want die komt uit de jaren 90. Ordinary World. Dit is Duran Duran bij 10. Een heerlijke jaren 80 classicje graag wil horen. Geef het door via de app en dan kan ik hem draaien voor je tussen 8 en 9. Sowieso goed om na te denken over je favoriete ethische hits. Want binnenkort, vanaf 5 oktober, hoor je de ethische top 810 hier bij Radio 10. En daarvoor kun je natuurlijk je stemlijstje doorgeven. Deze kun je niet aanvragen, want die komt uit de jaren 90.

0: de Radio Star.
1: Jouw weekendhit.
0: Ja, het is zaterdagavond. Het is weekend. Het weekend op de helft. Hopelijk geniet je ook van een lekker weekend tot zover. Een weekend met misschien wat verplichtingen. Met klusjes, met feestjes, met hard doorwerken. Of gewoon lekker chill. Ja, daar hoort je favoriete muziek bij. Dus welk liedje maakt jouw weekend compleet? Dat is de vraag die ik aan jou stel. Wat wil je graag horen? Geef de titel en artiest door via de app van Radio 10. Nou, dan kan ik hem zo meteen nog voor je draaien. Ja, misschien om in de stemming te komen voor je plannen vanavond. Of om na te genieten van deze dag. De hit die jouw weekend compleet maakt. Ik ben wel benieuwd. Laat het weten in een berichtje via de app van 10. Zometeen Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Nu Somieu. Dit is Multicolor. We could

0: Jackson bij Radio 10 natuurlijk. And the way you make me feel. Hopelijk heeft dat weekend ook een lekker gevoel bij jou tot zover. Laat nog even weten welk liedje je weekend compleet maakt. Reageer via de app van Radio 10. Zometeen Snow Patrol en Whitney Houston komt er ook aan.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikkeme.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

Bol.nl. Mis niks en sla je slag. Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis. Hallo.

0: zoals kip in cashewsaus. Lekker!
1: Kippie!
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Jan-Paul Grotendraars.
3: Goedenavond. Nou, mocht je net aanschuiven, eet smakelijk. Whitney Houston, die schrijft...

0: zaterdagavond van Radio 10, Snow Patrol. Shut Your Eyes. Daarvoor nog Whitney Houston en Love Will Save the Day.
1: Jouw weekendhit.
0: En ja, ik zei het al, het liedje dat jouw weekend compleet maakt. Dat kun je doorgeven via de app van Radio 10. Ja, of je nou een druk weekend hebt met werk of lekker erop uit, of misschien wel gewoon aan het chillen bent vandaag en vanavond. Laat hem even weten, wat past daarbij? Wat wil je dan graag horen? Reageren kan via de app van Radio 10. Maar een voice-appje inspreken, dat kan natuurlijk ook. Dat heeft Britt ook gedaan. Even luisteren.
2: Hoi hoi. Nou, het liedje wat mijn weekend helemaal compleet zou maken is Dreams van Fleetwood Mac. Ik heb heel veel zin om weer lekker even mee te zingen met mijn favoriete band aller tijden. Groetjes van Britt.
0: Hartstikke goed, Britt. Dankjewel. Hier zijn ze.

Mr. Big en Wild World bij Radio 10. Zometeen David Bowie en Let's Dance. Maar eerst nog eventjes over afgelopen donderdag. Want we hebben het bekendgemaakt, hè? Radio 10 presents Simply Red. Ze komen naar Nederland. 19 en 20 juni in de Ziggo Dome zal het zijn. Als onderdeel van de Summer Funk 27 Tour. Ja, ze gaan door Engeland en door heel Europa toeren. En komen dus ook naar ons eigen landje. Dat is mooi, dat is goed nieuws voor de fans. En natuurlijk ga je binnenkort een kans maken op tickets hier bij 10. Dus binnenkort hoor je daar alles over. Mis het niet. Jouw kans op tickets voor Radio 10.

0: volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Kom naar de meer mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zuivelhoeve is voor de 3e keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Goedenavond, goed dat je erbij bent. De zaterdagavond van 10 met dadelijk Wham! En ook Ace of Base, All That You Want. Hoor je na het nieuws van 7 uur.
10: Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de lokale burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse lokale burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station vanuit Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is het nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: De Peter Pickabillies!
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

Griekse naam, maar ik ga het niet eens proberen. En Andrew Ridgely, die heeft Egyptische en Italiaanse roots. Ja, het heeft ze in ieder geval niet in de weg gestaan om toch wel een van de succesvolste duo's uit Engeland te worden. En eigenlijk ook wel wereldwijd, hè. Freedom Audio, Wham! In het weekend van Radio 10. Mijn naam is Jean-Paul en ik wil je graag uitnodigen in de Club van 10 zometeen. En ja, dat is een fictieve concertzaal waar de grootste artiesten aller tijden live spelen. En waarmee jij kans kan maken op het prijzenpakket van Radio 10. Het nazomer prijzenpakket. Vertel je er zometeen anders over. Eerst U2, hier is City of Blinding Lights op 10.

er vrolijk van. Diana Ross en The Supremes. En The Happening was dat bij Radio 10. Waar je nu kans kan maken op het nazomerprijzenpakket van 10. Als je meespeelt met de Club van 10, loop even mee.

0: van 10.
1: Ja, en in die club vind je heel veel concertzalen waar de grootste artiesten alle tijden live spelen. Ze kunnen inmiddels overleden zijn, dat maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal, hier staan ze. Nou, als je meespeelt, krijg jij toegang tot 3 zalen... en die lopen we samen naar binnen en dan gaan we even luisteren... wie daar staat op te treden op het podium. En aan jou om te raden wie het is. Weet je ze alle 3 te raden, dan is gewoon het volledige nazomerprijzenpakket van Radio 10 voor jou. Daarin zit de zonnebril, het strandlaken van Radio 10... en een barbecue set met een schort en gereedschappen en dergelijke. Kan allemaal voor jou zijn. Nou, 1 ding wil je natuurlijk weten. Nou, hoe kan je de kans op maken? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik wil van je weten, welke artiest of band heb jij wel eens live gezien? Dat is het enige wat ik even wil weten. Deel even die ervaring. Hoe was dat? Wat is je altijd bijgebleven? Geef het door via de app van Radio 10 en misschien spreek ik je zo meteen. Dus de naam van de artiest of de band die jij ooit live hebt gezien. In een berichtje via de app van Radio 10. Hier zijn Mike en de Mechanics en The Living Years.

0: Shepard en Geronimo was dat op 10. Met zometeen Bryan Adams. En je hebt nog de kans om je aan te melden voor de Club van 10... en mee te spelen en kans te maken op het nazomerprijzenpakket van Radio 10. Als je mij even laat weten welke artiest of band jij ooit live hebt gezien. Wat is je altijd bijgebleven? Reageer via de app van Radio 10.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Ja, goedenavond en wat goed dat je erbij bent. We vieren de zaterdagavond met de grootste hits aller tijden. Hier is

0: Yvonne Elliman bij Radio 10 en If I Can't Have You.
1: De Club van 10.
0: Hey Jeroen, een hele goede avond.
2: Goeie avond.
0: Welke artiest heb jij ooit live gezien en wat is je altijd bijgebleven daaraan?
2: Ja, dat was met een groep collega's gingen we naar de Kuip. En dat was Guns N' Roses. Ja, dat was echt... Zo bizar. Ja, die lijken wel begelopen anderhalf uur te laat optreden. Maar vanavond denk ik het een of ander... de witte lijn op het zat lager niet meer. Dus dat denk ik een ander lijntje hadden ze genomen.
0: Ja, dat kan allerlei redenen hebben inderdaad. Welk jaar was dat eigenlijk trouwens, dat je ze hebt gezien, Guns N' Roses?
2: Ja, jeetje, dat is echt wel een poos geleden hoor. Want ik heb een tijdje geleden nog proberen nog fragmenten van op te zoeken. Maar dat is er nog niet helemaal meer... de digitaliteit was toen nog niet aanwezig.
0: Ja, jaren 90 heb je het over, dus begrijp ik. Misschien wel begin jaren 90. Toch een beetje de hoogtijd dagen van de band.
2: Ja, gewoon de energie wat erin zat in de band. Weet je wat, die extra Roos, man, die nam het hele podium. Maar ging van links naar rechts en overal ging je heen. En, het was zo gaaf. Dus,
0: Het hele publiek helemaal gek natuurlijk.
2: Zeker.
0: Hoe zag je eruit in die tijd?
2: Hoe ik eruit zag?
0: Ja, ook een beetje Guns N' Roses-achtig?
2: Nou, ik had toen de tijd wel meer haar wat er nu nog op mijn hoofd staat.
0: Dat wel. Nou, wat een goed verhaal, Jeroen. Ja, mooi dat je dat hebt meegemaakt. En je gaat nu ook iets anders meemaken, namelijk de Club van 10. Ik wil je even uitnodigen. Want wij stappen zo langs 3 zalen waar live de grootste artiesten aller tijden staan te spelen. Ze kunnen het allemaal zijn, dood of levend, maakt allemaal niet uit. Ik doe de deur dan even kort open en daarna weer dicht. En aan jou om te raden welke artiest je daar hoort optreden. Ja, weet je ze alle 3 te herkennen, dan is gewoon het volledige Radio 10 na zomer prijzenpakket van jou. Daarin zit de zonnebril, het strandlaken en de barbecue set.
2: Oké, ik ben benieuwd.
0: We zijn ondertussen bij de eerste zaal aangekomen, Jeroen. Ik gooi de deur even voor je open. Luister goed, wie staat hier te spelen?
3: Vader, speaker to your daughters. Daughters will love like you do.
0: Ja, dat is wel even iets anders dan Guns N' Roses.
2: Nee, dat is niet echt mijn show.
0: Maar, enig idee welke bekende gitarist is dit en zanger dus ook?
2: Nee, die pas in Amsterdam was. Ik geef ook maar een grote Sharon of zo.
0: Ed Sheeran, ik vind het een hele goede gok, maar dat is hem niet helaas. Dat was John Mayer die je hier hoorde.
2: Nooit gehoord.
0: Oké. Nou, goed. Gaan we snel door naar de tweede zaal. Wie weet staat daar wat bekenders. Kijk eens even. Het is weer even herinneringen die hier boven komen, toch?
2: Ja, zeker wel.
0: Dat jouw grote helden Guns N' Roses, die komt ze gewoon maar toevallig zo tegen in een van de zalen van de Club van 10.
2: Ja, dat is echt toevallig. Bizar.
0: Bizar. Nou, even die derde zaal. Ik hoop dat je deze wel weet, Jeroen. Ik gooi de deur voor je open.
2: Ja,
0: wat zeg je?
2: Ja. Wie? René
0: Vroger. Ja, dat klopt. René Vroger. Ja.
2: Ja, dat is goed.
0: 2 van de 3 goed vind ik toch nog wel wat waard. Namelijk de zonnebril en het Radio 10 strandlaken. Die gaan we naar je toe sturen.
2: Maar geweldig. Ik vind het echt helemaal super dik.
0: Hartstikke leuk dat je meedeed, Jeroen. Dat je even je ervaring hebt gedeeld over Guns N' Roses en het optreden destijds.
2: Hartstikke leuk.
0: En dan wens ik je een hele fijne avond.
2: Is goed, bedankt. Fijne avond.

0: Roxette bij Radio 10 en The Look uit 1988. En over die heerlijke jaren 80 gesproken.
1: Ethisch Date.
0: Zometeen vanaf 8 uur, een uur lang terug naar de jaren 80 met de Ethische Date. Dat doen we elk weekend, vrijdag, zaterdag en zondag even terug naar de jaren 80. En dat kan met jouw favoriete ethisch hit. Laat hem even weten wat jij graag wil horen via de app. Dan kan ik hem zometeen voor je draaien. Dus titel en artiest in een berichtje. Of spreek een voice-appje in via de app van Radio 10. Ja, deze van Billy Joel, die kun je niet aanvragen, want dat komt uit de jaren 70. Maar dit is wel heel erg mooi. Dit is Honestly bij Radio 10.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer Wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
5: Kippie.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: do-de-do.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Zometeen de ethische date, een uur lang jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Dus geef hem vooral door via de app. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 8 uur.
3: Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1500 mee naar huis. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.
0: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
18: Jan-Paul Grotendruis.
2: Oh, lekker. Ik heb er zin in een uur lang het beste uit de jaren 80. En nou, jij mag mede bepalen welke liedjes je gaat horen in dit uur. Dus laat het even weten. Geef jouw ethische suggestie door via de app van Radio 10. En dat betekent titel en artiest in een berichtje. Je mag er ook nog even bij zeggen waarom je dan specifiek dat liedje wil horen. Maar je mag ook een voice-appje inspreken. Dat is ook heel makkelijk. Kun je gewoon doen met de app van Radio 10. Even het microfoontje intikken. En dan spreek je gewoon in wat jij graag wil horen. Even kijken. Lisa, wat wil jij graag horen? Wat kan ik zo meteen voor je draaien?
19: 99's luchtballons.
2: 99's luchtballons? Ja. Of 99's luchtballons?
19: Oh, ik ben zo slecht in Duits.
2: Maakt niet uit. Het is duidelijk Nena die je aanvraagt. Dankjewel, Wendy.
19: Ja, klopt. Dankjewel. Doei, doei. Succes.
2: Nena hoor je zo meteen eerst Yazoo.

0: 99 Luftballons. Nena, aangevraagd door Lisa. Ja, een uur lang het beste uit de jaren 80. Maar goed, wat is het beste? Dat bepaal jij natuurlijk, hè? Laat me even weten wat jouw favoriet is. Jouw favoriete jaren 80 plaat geef je door via de app van Radio 10. Je kunt ook gewoon een voice-appje inspreken. Dat is ook heel makkelijk. En het kan zomaar zijn dat ik je ook even terugbel. Want ik vind het toch wel leuk om even met je te babbelen. En zo heb ik Dirk-Jan even teruggebeld. Dirk-Jan, waar ben jij precies?
1: Ik zit in Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika? Wat doe je daar?
1: Vakantie, een rondreis.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, dat lijkt me nou een prachtige bestemming inderdaad. En,
1: het is prachtig.
0: Ja, en ja, omschrijf het eens een beetje. Wat zijn de dingen die je dan meemaakt en ziet dan daar als je daar bent?
1: We zijn nog niet zover dat we de wilde beesten hebben gezien. Maar we hebben wel al een hippo gezien vandaag. En prachtige natuur en mooie wandelingen gemaakt.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus ja. De safari met nog meer wilde dieren staat op de planning, begrijp ik.
1: Het Kroegerpark, zeg maar, dat staat nog op de planning voor de komende dagen in de reis.
0: Wauw, heerlijk zeg. Wat ik ook heel leuk vind is dat je Radio 10 gewoon mee hebt genomen, toch? Je luistert daar ook gewoon lekker naar de radio.
1: Wij luisteren vaak
0: daarna,
1: ja.
0: Je zit in de 80's at 8, Dirk-Jan. Dat betekent even terug naar de jaren 80. Is er één liedje wat ik voor jou kan draaien vanaf jouw
1: prachtige natuur en mooie wandelingen gemaakt.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus ja. De safari met nog meer wilde dieren staat op de planning, begrijp ik.
1: Het Kroegerpark, zeg maar, dat staat nog op de planning voor de komende dagen in de reis.
0: Wauw, heerlijk zeg. Wat ik ook heel leuk vind is dat je Radio 10 gewoon mee hebt genomen, toch? Je luistert daar ook gewoon lekker naar de radio.
1: Wij luisteren vaak daarna, ja.

0: dat jouw favoriet?
1: Met name het middelste gedeelte, daar krijg ik altijd kippenvel van als ik dat hoor.
0: Het middelste gedeelte, oké. Okay. Ja, precies de helft van het liedje. Ja. Oké, okay, dan gaan we even...
1: Bijna de helft.
0: Ja, gaan we daar even extra op letten. ABC okay. And All of My Heart. Dirk-Jan, dankjewel en geniet ervan daar en in Zuid-Afrika.
1: Graag gedaan, dankjewel. Fijne avond.

0: Ronald is groot fan van Bruce the Boss Springsteen en vroeg Hungry Heart aan via de app. 80's at 8. En zo makkelijk kan het zijn, zo makkelijk kun jij jouw liedje horen in de 80's at 8. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 8 en 9. Ja, laat het maar even weten, wat wil je graag horen? Eén voorwaarde, het liedje moet wel uit de jaren 80 komen. Want het is een uur lang alles uit de jaren 80. Hey Marion, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heb je een mooi weekend?
1: Ik heb een mooi weekend, ja. Heerlijk. Ja? Ik ben op vakantie.
0: Oh, ook al op vakantie. Wat zijn er veel mensen op vakantie, zeg.
1: Ja.
0: En waar ben je dan?
1: Op Ameland.
0: Op Ameland, oké. Okay. Ja, ik had net iemand even aan de telefoon die zat in Zuid-Afrika. Maar okay. Ameland is wat dichter bij huis, hè?
1: Dat is wat dichter bij huis, ja. Wel, je moet wel de boot nemen natuurlijk.
0: Maar... Dat wel. Maar bevalt het goed daar?
1: Het bevalt heerlijk, ja. Het waait een beetje.
0: Het waait een beetje, dat geloof ik wel.
1: Ja.
0: Ja, je moet een beetje geluk hebben met het weer, hè?
1: Ja, nou ja. Het maakt ons niet uit. We hebben twee honden, we gaan lekker naar het strand. We moeten er toch altijd uit. Dus ik bedoel van, dat maakt niet uit.
0: Klinkt goed. Lekker even uitwaaien daar op Ameland.
1: Heerlijk.
0: En ondertussen even genieten dit uur van het allerbeste uit de jaren 80. Maar goed, wat dat is, dat bepaal jij. Je hebt er wel echt een heerlijke classic uitgekozen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ik vond Falco wel heel leuk.
0: Falco, met?
1: Ja, met Genie.
0: Ja. En waarom die?
1: Er zijn heel veel oude klassiekers, maar dit springt er dan wel weer een beetje uit. Lekker meezingen voor mij.
0: Ja, precies. Lekker van meezingen. Falco, ga ik draaien. Marion, geniet ervan daar op Ameland, hè, van je vakantie.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: En een fijne avond.
1: En jij bedankt voor het belletje.
0: Hoi.

0: gevraagd door Marion, Falco en Genie. In de ethische date met zometeen de Human League en ook UB40... en een heerlijke guilty pleasure uit ons eigen landje.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: 80's at 8.

0: Erwin, dankjewel. Wat een mooie aanvraag. The Dire Straits. En your latest trick in de 80's date.
1: 80's Guilty Pleasure.
0: Nou, heb ik nu even een heerlijke Guilty Pleasure voor je. Heerlijk fout, maar ook ontzettend leuk. Gewoon om even lekker mee te zingen. En dat past goed op een zaterdagavond natuurlijk. Zo eentje waar je spontaan een vrolijk gevoel van krijgt. En dat is deze keer Roberto Giacchetti en de Scooters. Opgericht als een schoolbeentje op de middelbare school in de jaren 80. Ontdekt door Angela Groothuis. Dat is ook wel heel leuk. Die natuurlijk op dat moment groot was met de Dolly Dots. Erik van der Hof was de zanger van de band die later ook als presentator allerlei programma's zou gaan presenteren op televisie. Maar ja, in 1984 had hij dus wel dat succes te pakken. Onder de naam Roberto Giacchetti en de Scooters. Hier is I Saved the Day.
1: 80's Guilty Pleasure.

0: aangevraagd door Sarah en Sign of the Times. Ja, straks vanaf 9 uur tot aan middernacht de top 4000 Classics met Albert Jansluis. En nou, mij hoor je natuurlijk morgenavond weer vanaf 6 uur in het weekend van 10. Ik heb er nog eentje die kan draaien in de ETZ-Eet voor deze zaterdagavond. En nou, die komt van Harry. Harry, welke wil je graag horen?
1: Dat was Moonlight Shadow van Mike Oldfield.
0: Ja, dat is een heel mooi liedje. Waarom juist dat liedje, Harry?
1: Ik heb wel goede herinneringen aan. Moonlight Shadow had ik altijd in mijn auto als ik, ja, mevrouw terugbracht of...
0: Precies, hè? Ik snap waar je heen wil, Harry. Doet je dat toch altijd even denken aan die achterbank van je auto, zeg maar. Ja. Goed, nee, heel duidelijk. Ik vind het ook een prachtig liedje, ben het helemaal met je eens, Harry. Ik ga ze draaien. Niet alleen Mike Oldfield, maar natuurlijk ook Maggie Riley, hè, die eraan mee doet.
1: Ja.
0: En Moonlight Shadow. Dankjewel, hè, voor het aanvragen.
1: Ja, oké, dankjewel.

0: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
8: Kippie.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit de waarde van €50.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
28: Dwingende controle verwoest levens.
0: Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan: in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattooshop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
3: Zuivelhoeve is voor de derde keer op rij de beste winkelketen in de categorie speciaalzaken. We hebben de smaak te pakken. Kom dus lekker langs in de winkel.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
29: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
30: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
33: Fans van voordeel.
32: Aldi.
34: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Radio 10.
10: Jan Sluis.
11: Hey, wat goed dat je erbij bent. Het is een lekkere zaterdagavond met Radio 10. En Mika en de Pretenders hoor je na Dance Little Sister.

Dit was zijn eerste hit, maar het was niet de eerste keer dat we zijn stem konden horen. Want als tiener kluste Mika bij als zanger van reclamespotjes. Hij verdiende zijn zakgeld met het inzingen van jingles voor Orbit, Kauwgom en British Airways. Ja, dus voortaan even goed opletten als je reclameblok hoort, want misschien zit de volgende superster er wel tussen. Je hoorde Mika en Grace Kelly. Goedenavond, het is zaterdagavond, je hebt Radio 10 aanstaan. Albert-Jan hier en ik neem je de komende 3 uur mee op een reis langs de grootste sterren uit de Top 4000. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een hit waar een gebraden kippetje in verstopt zit. André Hazes junior hoor je ook straks. En eerst een zangeres die haar grootste hit eigenlijk maar niks vond. Chrissy Hynde van The Pretenders schrijft in 1994 het liedje I'll Stand By You. En dat doet ze samen met Billy Steinberg en Tom Kelly. Dat zijn de mannen achter bekende hits als Like a Virgin van Madonna, True Colors van Cyndi Lauper en Eternal Flame van de Bengals. Nou, ze luistert het resultaat terug en denkt bij zichzelf: dit is helemaal niks, het is veel te soft voor The Pretenders. Dan speelt ze het voor 2 vriendinnen die niet uit de muziekwereld komen. En na afloop zitten ze allebei te huilen. Oké, zegt Chrissy, breng het allemaal uit. Pak de tissues er maar bij, zou ik zeggen. Dit zijn de Pretenders bij 10 en I'll Stand By You.

0: 8 beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een zangeres die vandaag jarig zou zijn geweest. En nu een feestelijk nummer met een behoorlijk serieuze basis. De tekst is geschreven door rapper Dicky Dex en die vertelde eerder dit jaar dat hij tijdens het schrijven niet zo lekker in zijn vel zat. Hij was 35 en om hem heen waren een paar leeftijdsgenoten overleden. Dat zette hem aan het denken en met dat gevoel kwam hij terecht op een writerscamp voor een nieuw album van André Hazes junior. En daar schreef hij dus dit, een liedje waar je heel vrolijk van wordt, maar waar toch een serieuze boodschap in zit. Er is Leef van Radio 10.
1: Vrijdag in de kroeg.

Ja, fried chicken. In de allerlaatste regel zingt Freddie Mercury niet One Vision. Maar dus fried chicken, dat is een grapje tijdens het opnemen dat ze er dus gewoon in hebben laten zitten. One Vision, dat was Queen. Dit is het weekend van Radio 10 met tot middernacht.

0: Op deze dag in 1941 wordt in Baltimore Ellen Naomi Cohen geboren. We leren haar later kennen als Mama Cass van de Mama's en de Papa's. Die bijnaam vond ze zelf trouwens verschrikkelijk. Ze overleed in 1974, pas 32 jaar oud. Vandaag zou ze 85 zijn geworden. Dat was Dream a Little Dream of Me. Je bent bij Radio 10 op zaterdagavond. Dit zijn de top 4000 classics met zometeen Beyoncé. Gino Vanelli die komt straks je auto even fixen. En deze komt eraan. Het is de hit uit de ultieme 80's film The Breakfast Club van The Simple Minds. Je hoort hem zometeen.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Sluis. Wat goed dat je erbij bent. Beyoncé laat zo meteen horen dat ze onvervangbaar is. Je hoort ook Gino Vanelli. En eerst de Simple.

0: Ja, stop al je spullen maar in die doos daar links. En vervolgens wegwezen alsjeblieft.
1: Top 4000 Classics.
0: Alleen, die zin is niet van Beyoncé zelf, maar van de tante van de zanger Nio. Die tante zei het tegen haar vriend toen hij vreemd was gegaan. En Nio maakte er vervolgens een liedje van. Hij schreef het als countrynummer met Shania Twain en Faith Hill in zijn hoofd als zangeressen en vanuit een mannelijk perspectief geschreven. Tot hij het terugluisterde en bij zichzelf dacht: als een man dit zingt, dan klinkt het een beetje bitter, maar als een vrouw het zingt, dan komt het juist heel krachtig over. Ja, het kwam uiteindelijk terecht bij Beyoncé, je hoorde Irreplaceable. Top dat je Radio 10 aan hebt. Op zaterdagavond verreizen 3 uur lang door het universum van de sterren uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met The Verve zometeen. En ken jij deze commercial nog?
2: Wat is het probleem?
3: Zeg, die jongens moeten om 10 uur spelen. Gaat dat nog lukken?
0: Een spot van de ANWB met de band Direct in de hoofdrol. Onderweg naar een concert krijgen ze autopech. Staan ze ineens met hun dikke Amerikaanse klassieker in the middle of nowhere. Nou, hun manager die belt de wegenwacht en die komt vervolgens de boel weer fixen. En aan het einde zingen ze hun eigen versie van het nummer dat in die periode in alle commercials van de ANWB werd gebruikt. Namelijk People Gotta Move van Gino Vannelli. En die hoor je nu bij Radio.

Radio 10 en de letters APT, oftewel APT. Dat is een Koreaans drinkspelletje. Zangeres Rosé van de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink die leerde het de Amerikanen in de studio. Die vonden het geweldig en schreven er voor de grap een nummer over. Maar Rosé die had toch wat twijfels en vroeg na afloop of iedereen het van zijn telefoon wilde wissen. Maar toen ze later zelf drie liedjes naar Bruno Mars stuurde, koos hij uitgerekend voor die grap over het drankspelletje. En dat werd dus dit. APT, dat waren Rosé en Bruno Mars. Dit is Radio 10. Na 10 gaan de Top 4000 Classics verder met onder andere Guns N' Roses en Coldplay. En nu één van de liedjes die in twee versies in de Top 4000 staan. Ja, dit zijn de Supremes uit 1966. Deze versie staat op 2561 in de Top 4000. En 20 jaar later maakte Kim Wilde er een stampende jaren 80 versie van. En daarmee lukt haar iets wat ze met Kids in America nooit voor elkaar kreeg. Namelijk een nummer 1 hit in Amerika. A-versie staat ook een stuk hoger in de Top 4000. Op 525. Dit is

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pak hem.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattooshop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het Radio 10 weer door Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
20: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: NASCAR Euroseries gaat morgen in Italië weer vol gas. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race en maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Morgen om 11 uur en 14:30 live op Kijk.
4: Radio 10.
5: Jan Sluis.
6: Hey, wat gezellig dat je erbij bent. Ik heb zometeen Christina Aguilera voor je. En er komt 7 minuten Guns N' Roses aan.
7: De grootste hitlijst aller tijden.
6: Eerst Show Me The Way.

Voulez-vous coucher avec moi, c'est soir. Dat waren vier zangeressen die in 2001 precies wisten wat ze zongen. Maar de vrouw die het in 1974 als eerste zong, had werkelijk geen idee. Betty LaBelle, de zangeres van het origineel, sprak namelijk geen woord Frans. Ze vond het gewoon lekker klinken, maar wat het nou precies betekende. Naarmate het nummer in de hitlijsten klom, werd haar langzaam duidelijk dat het Frans is voor wil je vanavond met me tussen de lakens duiken. Maar toen was het al te laat. Dat waren Christina Aguilera, Pink, Maya en Lil Kim uit de film Moulin Rouge. Je hoorde Lady Marmalade. 10 uur geweest op de leukste avond van de week. Het is zaterdagavond, dit is Radio 10. Met tot middernacht het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Simply Red. En ik vier straks de verjaardag van de man die zijn gitaar liet praten op de hit Le Freak. Eerst een hit waar de zanger bijna 10 jaar aan heeft gesleuteld. Axl Rose die schrijft de eerste versie al in 1983. En dat is 2 jaar voordat Guns N' Roses bestaat. Het staat op de nominatie voor het debuutalbum, maar het valt af. En pas in 1991 komt de definitieve versie terecht op het album Use Your Illusion Part 1. Bijna 9 minuten lang, met een orkest en 2 gitaarsolo's van Slash. In de Top 4000 stond het afgelopen jaar op 31. En daarmee is het de grootste hit van Guns N' Roses in de lijst. Ik draai trouwens de singleversie, die duurt 2 minuten korter dan de albumversie. Dit is November Rain in de Top 4000 Classics van Radio 10.

Omdat kloppen. Ja, je kent natuurlijk dit liedje zelf. Maar waarschijnlijk ook het liedje waar het min of meer op gebaseerd is. En dat is deze. I Can't Go For That van Hall & Oates in 1981. Mick Hucknall van Simply Red gebruikte het ruim 20 jaar later als basis voor een nieuwe hit. En die hoorde je net, Sunrise. Je luistert naar Radio 10. AJ neemt je mee op een trip langs de parels uit de Top 4000. Dit zijn de Top 4000 Classics met Coldplay zometeen. Eerst vieren we de 74ste verjaardag van Nile Rodgers van Chic. Op zijn 19e is hij gitarist in de huisband van Sesamstraat. En 's avonds speelt hij in het Apollo Theater in Harlem in New York mee met Aretha Franklin. En daar ontmoet hij bassist Bernard Edwards, met wie hij de discoband Chic opricht. Ook produceren ze hits voor anderen, zoals natuurlijk Sister Sledge. Later maakte Nile hits voor Madonna, David Bowie en Daft Punk. Bernard, die overleed in 1996. Nile, die staat nog altijd op het podium. Zo trad hij deze zomer nog op in de tuin van Paleis Soestdijk. En ik heb hem zelf in juni gezien. Dat was niet op het paleis, maar in Parijs. En dat was echt een feestje. Dit is een van de 5 hits van Chic in de Top 4000. Je hoort hem nu bij Radio 10. Dit is You Are.

0: Viva la vida, oftewel leven het leven. Die titel leende Chris Martin van een schilderij van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Het is een stilleven met watermeloenen en daarop zijn dan die woorden in het vruchtvlees gekerfd. Dat was Coldplay. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen Robbie Williams. En ik open straks de Top 4000-file van twee Duitsers die grossieren in Guilty Pleasures. En weet jij wie dit zijn? Ja, die zangeres is Carly Simon en die mannenstem op de achtergrond, dat is een ex van haar, namelijk ene Mick Jagger. En je hoort ze zometeen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Yes!
13: Albert-Jan Sluis.
0: Vol gas weer verder met zometeen Robbie Williams. Ik open de Top 4000-file van Modern Talking. En nu Carly Simon.

0: Radio 10. En het waargebeurde verhaal van een oude straatdanser die in een politiecel zijn levensverhaal deelde met de schrijver van dit nummer. Ik heb het laatste uitgebreid verteld. Mr. Bojangles. Dat was Robbie Williams. Top 4000 file. Gavin DeGraw zometeen in de Top 4000 Classics. Eerst open ik de Top 4000 file van Modern Talking. Een duo bestaande uit Dieter Bohlen en Thomas Anders die elkaar in 1983 ontmoetten bij een platenmaatschappij. Bohlen schrijft en Anders zingt, maar voor die hoge koortjes waar je Modern Talking meteen aan herkent, huren ze een aantal sessiezangers in. Modern Talking staat met 4 hits in de Top 4000. En dit zijn ze.
1: 2837. You can win if you want. If you want it, you will win for your life. 1722.

top 4000 hits van Modern Talking. You can win if you want. Sherry Sherry Lady. Brother Louie en You're My Heart, You're My Soul. Thomas Anders die heeft afgelopen jaar trouwens vanwege het 40-jarig jubileum van de groep alle 6e albums van Modern Talking opnieuw opgenomen. Maar ik draai van dit liedje gewoon het origineel uit 1986, hoor. Dit is Modern Talking bij 10.

Het was haar allereerste single. Het werd meteen nummer 1 in Amerika. Niet gek voor een debutante, al was Jennifer Lopez op dat moment natuurlijk al 29... en inmiddels een gevestigde filmster. Je hoorde If You Had My Love. Het is bijna 11 uur op zaterdagavond. Dit is Radio 10, de top 4000 classics met na 11 onder andere Madonna en een jarige Candy Dulfer. Ja, die blaast vandaag 57 saxofoons uit. En dit is Lionel Richie in de top 4000 classics met Stuck on You. Stuck on

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Van 11 uur.
10: Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels, dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
12: NASCAR Euroseries gaat morgen in Italië weer vol gas. Live op Kijk. Koop je seizoensticket voor €9,99 op kijk.nl/NASCAR. Mis geen race en maak kans op een unieke NASCAR raceervaring op circuit Zandvoort, aangeboden door Blekemolens Race Planet. NASCAR Euroseries Italië. Morgen om 11 uur en 2:30 live op Kijk.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: Albert-Jan Sluis.
1: Hey, wat goed joh dat je er nog steeds bij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics met Tom O'Dell en de Jacksons zometeen met Blame It on the Boogie.
2: De grootste hitlijst aller tijden.
1: Eerst Like a Prayer. Hier is

Als je jonger bent dan 25, dan ken je dit liedje waarschijnlijk in een iets andere versie. Namelijk zo. And I wanna kiss you, make you feel alright. Ja, een heel stuk sneller dus. En dat is geen grap. Tom O'Dell die bracht het in 2012 uit en het werd een bescheiden hitje. Nou, 10 jaar later gaat een versnelde versie viraal op TikTok en ontploft het nummer wereldwijd. Je hoorde Another Love. Even checken of je er nog bij bent. Ah, top, je hebt Radio 10 aanstaan. Het is 11 uur geweest op zaterdagavond. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen een gitarist en een zanger die het nieuwe millennium vierde met een hit. En er is nog meer te vieren met straks een jarige Candy Dulfer. Eerst gaan we terug naar september 1978. In Engeland komen 2 platen uit met dezelfde titel en het is dan ook exact hetzelfde liedje. De ene is van de Jacksons en de andere versie is van de man die het schreef. En die heet, en ik verzin dit niet, Mick Jackson. Ja, Michael Jackson dus, uit Yorkshire. De Engelse pers roept het uit tot The Battle of the Boogie. Dit is de versie van Mick. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight. Ook leuk. Ja, en die versie kwam op nummer 15 terecht. Maar de winnaars van de Battle of the Boogie, die kwamen tot nummer 8. En dat zijn natuurlijk de Jacksons. Je hoort ze nu bij 10 met Blame It on the Boogie. Ja, Michael Jackson dus, uit Yorkshire. De Engelse pers roept het uit tot The Battle of the Boogie. Dit is de versie van Mick. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight. Ook leuk. Ja, en die versie kwam op nummer 15 terecht. Maar de winnaars van de Battle of the Boogie...

Dit was in Amerika de laatste nummer 1 hit van de jaren 90. En de eerste van het nieuwe millennium. 12 weken bovenaan, dwars door de millenniumwissel heen dus. Je hoorde Santana samen met Rob Thomas van de band Matchbox 20. Die de tekst trouwens schreef voor zijn eigen vrouw Marisol. Dat was Smooth. Je bent bij Radio 10, waar we elke avond tussen 9 en 12... het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden serveren. Dit zijn de Top 4000 Classics met Sarah Bareilles zometeen. Eerst een verjaardag van eigen bodem. Kenny Dilger wordt vandaag namelijk 57. Geboren op 19 september 1969 in Amsterdam... als dochter van saxofonist Hans Dilger. Op haar 11e speelt ze al mee in de band van Rosa King... en op haar 19e belt Dave Stewart van de Eurythmics haar op... Hij schrijft de muziek voor de Nederlandse film De Cachère... en zoekt nog een saxofoniste voor de titelsong. Het wordt nummer 1 in Nederland, top 10 in Engeland... en in de top 4000 staat het op nummer 837. Dit zijn dus de jarige Kenny Dilger op saxofoon... en Dave Stewart van de Eurythmics op gitaar. Lily was here bij 10.

Sarah Bareilles werd er knettergek van. Haar platenmaatschappij vond haar nummers niet commercieel genoeg en ze bleven maar zeuren om een liefdesliedje. En dus schreef ze uiteraard geen liefdesliedje, maar een liedje over het gezeur. I'm not gonna write you a love song. Een liefdesliedje over geen liefdesliedje willen schrijven. Dus je hoort Sarah Bareilles en Love Song. Dit is Radio 10 op zaterdagavond. De top 4000 classics met zometeen Olivia Dean. Straks ook een beroemde zanger die heel graag naar huis wil. En zeg maar nee, dan krijg je er twee. Ja, two hearts om precies te zijn. Phil Collins hoor je zometeen.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
10: De grootste hitlijst aller tijden.
11: Hallo, hallo.
12: Robert Jan Sluis.
11: Met Olivia Dean zometeen. Ook Simon en Garfunkel zijn onderweg. En eerst Two Hearts.

0: In september 2023 had nog bijna niemand van haar gehoord.
1: Top 4000.
0: Ze trad toen voor een klein publiek op in de Melkweg in Amsterdam. Een kaartje kostte 28,75. Daar had ik graag bij willen zijn. In mei en juni van dit jaar was ze inmiddels een stuk bekender en vulde ze de Ziggo Dome 2 avonden. En de volgende keer dat ze naar Nederland komt, moet ze vast op zoek naar een nog grotere zaal. Jorden, Olivia Dean en Man I Need. Dit is Radio 10 op je zaterdagavond met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met Tears for Fears zometeen. Eerst is het 1965. Op een station in Widnes, een fabriekstadje bij Liverpool, zit een 23-jarige man in zijn uppie te wachten. Hij heeft net opgetreden voor een handjevol mensen en wil maar één ding, namelijk zo snel mogelijk terug naar Londen, naar zijn vriendin Cathy. Terwijl hij daar zit te wachten op het perron, schrijft hij een liedje over hoe hij zich voelt. Homeward Bound, oftewel, ik wil naar huis. De jongen is Paul Simon en op dat perron in Widnes hangt tegenwoordig een plaquette die herinnert aan het ontstaan van dit liedje. Hoewel Paul Simon later zelf heeft gezegd dat het misschien ook een ander station geweest kan zijn. Ja, sommige dingen moet je ook gewoon niet kapot checken. Hè? Dit zijn Simon en Garfunkel bij 10, Homeward Bound.

10 Paparazzi en daarvoor een liefdesliedje dat eigenlijk een protestlied is. Roland Orzabal die schrijft So in the Seeds of Love in juni 1987. Dat was in de week dat Margaret Thatcher voor de derde keer de Britse verkiezingen wint. Politician Granny with Your High Ideals. Dat gaat dus over haar. Je hoorde Sowing the Seeds of Love. Het is bijna 12 uur, tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond ben ik er met een nieuwe. Nu nog een hit die soulzanger Smokey Robinson in 1974 schreef voor zijn eigen vrouw Claudette. Hij gaf het weg aan de Temptations en die scoorde er hun eerste nummer 1 hit in Amerika mee. En je hoort hem nu bij 10. Dit is My Girl.

0: Maarsen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu always and always daily.

0: Keukeloods.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine voedingssupplementen.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Premier Jette heeft gereageerd op de demonstraties vandaag. Op het Malieveld eindigde een extreemrechtsprotest in geweld en zochten relschoppers de confrontatie met politie. En bij het Gelderse Zevenaar blokkeerden klimaatactivisten de A12. Jette noemt het geweld in Den Haag weerzinwekkend en noemt de snelwegblokkade ontoelaatbaar. Veel onduidelijkheid en vraagtekens na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. De politie kamde na een melding over schoten het hele park uit, maar heeft opvallend genoeg geen slachtoffer gevonden. En ook van een dader is geen spoor. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Arnhem hebben fans vanavond afscheid genomen van zanger Ben Sanders. Bij zijn tattooshop legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. Binnen stond de kist van de artiest, die in 2011 als eerste de Voice of Holland won. Sanders werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij werd 43 jaar oud. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er in de wedstrijd met Willem II met de winst vandoor gegaan na een fout van de keeper. Het werd 0-1. Verder bleef het gelijk bij Ajax Excelsior, 2-2, en bij ADO Cambuur, 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Morgen komt de top 3 in de Eredivisie, PSV, AZ en Feyenoord in actie. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht gaat het vooral in het zuiden regenen en ligt de temperatuur rond de 15 graden. Morgen start met wat regen in het zuiden, maar is het verder droog. Het wordt 18 à 19 graden.

De politie heeft contact met de journalist die door een actie van de ME met camera en al in het water viel bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. De fotograaf zegt tegen RTL dat het om zinloos geweld gaat en dat hij aangifte overweegt. De politie zegt de camera mogelijk te gaan vergoeden. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen opgepakt die onder invloed een dollemansrit heeft gereden in de auto van zijn vader. Eerder was hij er zonder te betalen vandoor gegaan na het tanken. Toen de politie de jongen wou controleren, sloeg hij op de vlucht. Met een drone werd hij alsnog gepakt en ook zijn 16-jarige bijrijder is aangehouden. Ondanks alle zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI zet de Amerikaanse president Trump zijn plannen juist door. Hij wil de groei koesteren en een AI-force oprichten binnen het Amerikaanse leger. Alleen mensen met een hoog IQ hoeven te solliciteren voor de speciale AI-eenheid, zegt de president. En rapper Ali B. heeft weer iets van zich laten horen na zijn veroordeling in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. Op veel vragen van Shownieuws ging hij niet in, maar zei wel dat er een moment komt dat hij gaat praten. Misschien wel meer dan je lief hebt, zegt hij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht valt soms een bui en geleidelijk wordt het in het noorden droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden, verder wisselend bewolkt met zon. Het wordt 18 of 19 graden met een krachtige wind.

Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteek is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog.